NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Het is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied, Chocó, zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. En Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. Na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land nog veel regen en ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. De nacht laten we langzaam achter ons en we beginnen aan het muzikaal ochtendvlogger in voor de dag. Mijn naam is Camille en tot 7 uur help ik je de vroege dinsdagochtend door met muziek. Franse muziek.

0: Vals Noble et Sentimentale van Maurice Ravel en dan de versie voor piano. Je hoorde de pianist Sejong Jin Cho. Ik heb al zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, in het ochtendconcert nemen we altijd de tijd om een wat langer stuk muziek te luisteren. Waar we overdag op NPO Klassiek misschien niet altijd de tijd voor hebben, maar nu wel op dit moment. En we zien het als een soort concertervaring voor thuis. En vandaag hoor je de eenzame engel van de Letse componist Peteris Vasks. In zijn muziek drukt Vasks zijn liefde voor de wereld en hoop op een betere toekomst uit. En dat hoor je ook terug in dit tweede vioolconcert van hem. De tedere je neemt de viool de rol van een engel op zich, die eigenlijk naar de wereld kijkt. En wat hij ziet, maakt hem bezorgd, maar tegelijkertijd ook hoopvol. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie combinatie van emoties. Dat voel ik zelf ook wel eens als ik naar het nieuws kijk. Je hoort violist Daniel Rowland, samen met het Stift Festival Orkest onder leiding van Thomas Carroll.

0: Violist Daniel Rowland die laat hier het stuk Eenzame Engel, het tweede vioolconcert van Petrus Vasks, horen. Je hoort het Stift Festival Orkest onder leiding van Thomas Carroll.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ik vind het wel een mooi moment voor een stukje koormuziek. En het verhaal achter dit werk is eigenlijk wel heel bijzonder. Je hoort zo het stuk Miserere Mei Deus van Gregorio Allegri. En dit stuk was zo geliefd door de paus toentertijd dat hij eigenlijk oplegde dat niemand het werk buiten het Vaticaan mocht opvoeren. De straf daarvoor was excommunicatie. Tja, best ingewikkeld. Maar dat weerhield mensen er niet van alsnog afschriften van dit werk te maken. En een beroemd voorbeeld daarvan is Mozart. Die zong als een soort auditie een keer op zijn 14e dit werk en hij hoorde het. En toen kon hij het in één keer onthouden en opschrijven. Nou, dat lijkt me toch wel des Mozarts. Je hoort het koor Ora onder leiding van Susie Digby.

Miserere mei Deus van Gregorio Allegri. Ja, we gaan even verder met muziek die naar de planeten reikt. Dit is Transit of Venus van Joby Talbot, gespeeld door de sopraansaxofoniste Jess Gillum en haar eigen ensemble.

Venus van Gustav Holst, het tweede deel uit The Planets, gespeeld door een duo, duo Tellure. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek van onder andere Albert Schelzner, Erik Satine, Jim Nopedy. En we hebben vandaag een gedicht van de Tsjechische dichter Czeslaw Miloš. Dat en meer. Maar als eerst blijven we nog even in de sferen van Venus hangen. Dit is One Touch of Venus van Kurt Weill. Speak Low. Jackie Dankworth die zingt dit. Jij luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. En blijf bij ons.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elbers, exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzosopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen, waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge ambtenaar van Iran zei dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen, bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. Ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Klassiek.

waard was. Wat aan kwaad was geschied, dat had ik vergeten. Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben. Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn. En toen ik me oprichtte, zag ik de blauwe zee en zeilen.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. De ochtend is nog vroeg, maar wij starten de dag hier door afscheid te nemen van de nacht met een klein gedichtje. Vandaag een gedicht van Czesław Miłosz. Het heet Geschenk, vertaald door Gerard Rasch.
1: Dichten van de nacht.
0: Zo'n gelukkige dag. De mist was vroeg weggezakt. Ik werkte in de tuin. De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie. Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben. Ik kende niemand die het benijden was.

Drie gymnopédie van Erik Satie. Je hoorde de klarinetist Berginald Rash en de harpist Fiona Gryson. We gaan luisteren naar het Hobo-concert van Alessandro Marcello. Je hoort Xenia Löffler en de Academie voor Alte Muziek Berlin.

0: Sopraan Nora Fischer en harpist Remy van Kesteren spelen hier het concert voor gitaar en orkest van Joaquin Rodrigo. Maar niet met een orkest, maar dus met begeleid door het Mirovia Quartet hier. Ik heb al zin om een klein spelletje met je te spelen.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere dinsdag altijd even je kennis van je taal even testen. Hoe groot is jouw vocabulaire eigenlijk? Ken jij alle woorden wel van onze mooie moddertaal? Ken jij bijvoorbeeld het woord averij? Wat betekent het woord averij met een V? Averij. Betekent dat A, discipline, B, poespas of C, schade? Het woord averij, betekent dat A, discipline, B, poespas of C, schade? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. Dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

de tweede sonate voor gamba en basso continuo van Johannes Schenk. En op de vraag wat het woord averij betekent, hoop leuke reacties in de NPO Luister app. Echt leuk om te zien dat we ook in de zomer al zo vroeg wakker zijn met z'n allen. En wat betekent het nou, het woord averij? Nou, averij is ontleend aan het Italiaanse avaria. En daarin ligt een Arabisch woord ten grondslag. En dat Arabische woord is avaria. Een afleiding van awar, dat beschadiging of gebrek betekent. Bij avaria en averij dus in het Nederlands gaat het specifiek om de schade aan een schip of aan de scheepslading gedurende de tocht. Daarnaast kan het gaan om schade in de zin van onkosten die met scheepsvervoer gepaard gaan. En in de loop van de tijd werd dat woord en de betekenis ervan eigenlijk verruimd tot andere contexten dan alleen die van de scheepvaart. Ja, en nu betekent averij in het algemeen schade oplopen. Bijvoorbeeld reputatieschade of lichamelijke schade, oftewel gewond raken. Dus ja, ik dacht eigenlijk dat averij discipline betekende. En ik wilde al bijna zeggen dat ik vol averij hierna naar de sportschool ga. Maar dat klopt niet helemaal, want ik ga mezelf geen schade toedoen, hoop ik. Althans. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit was voor de dag, zometeen de ochtend, met daarin een cryptogram en een ontbijtgas. Maar als eerst wil ik je nog even dit laten horen. Vind ik wel toepasselijk voor de zomer. Dit stuk heet Zomer van Kate Moore, gespeeld door pianist Saskia Langhoorn. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
2: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
7: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
6: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aanhoudt. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op de 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De gevolgen van een traumatiserende ervaring van een vroeggeboorte was nog nooit zo grootschalig in Nederland onderzocht. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. En een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië gisteren met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Een aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. Vanochtend vooral in het midden van het land, maar vanmiddag ook kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Zondag op de Rommelmarkt lag een boek, De Mooiste Steden van Nederland. Ik bladerde doorheen, Tiel, Stadskanaal, Roermond. €2, riep de vrouw. Geen geld, maar vooral het gewicht woog ik af. Ze zag mijn twijfel. €1. Ze wilde er duidelijk vanaf. Breda, Lelystad, Groningen. 75 steden voor €1. Daar moet ik toch niet te zwaar aan tillen.

0: Een vederlichtmuziekje, El Colibri van Julio Sagueras, gespeeld door Pepe Romero. Ja, een heel goedemorgen. Het is 18 augustus, weer wat regen vanochtend. Het zal de diepe droogte niet meteen oplossen, maar het is een begin. Dus even kijken waar de kranten mee openen, misschien met die regen, nee. Het AD heeft een foto, ja, ook wel een water, van zwemmer Maarten van der Weijden. Bij de start van zijn 270 kilometer lange zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. De 8-jarige patiënte Iris geeft het startschot. En de Telegraaf opent met de vele nieuwe automerken die vaak niet gerepareerd kunnen worden. Gebrek aan onderdelen of aan kennis van het merk. En dan moet je bij een kleine schade soms zelfs total los moeten ze worden verklaard. Ja, waanzin natuurlijk. NRC opent met ebola, de dodelijkste uitbraak ooit in Congo. Zo kopt de krant, mede doordat de ziekte veelal te laat wordt vastgesteld, overlijden veel mensen. En Trouw opent met een stuk van de denker der Nederlanden, David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven. Met de natuurbranden is klimaatverandering niet langer een ver toekomstscenario. De speeltijd is voorbij. Ja, lees dat stuk. Ja, en hier, hier is het nog allemaal niet voorbij. Jimmy van der Beek, die doet de techniek. En Marielle van Keelstonk is natuurlijk eindredacteur, maar ook regisseur vandaag. Goedemorgen, Marielle.
1: Ja, goedemorgen. Wij beginnen pas net, Andrea.
0: Ja, wij beginnen net. En ja, we gaan er een hele mooie show van maken. Heb je nog iets waar je je op verheugt?
1: Nou, het is vandaag de geboortedag van Salieri.
0: Ja.
1: En Salieri heeft iets met
0: de concurrent van Mozart
1: te maken. En daar komen we straks nog even op terug.
0: Oké, daar komen we op terug. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Ja, tangobewerking van Antonín Dvořák. From Another World naar Serenade voor Strijkorkest. En het werd uitgevoerd door het Goodman Tango Quintet. De opgave van het cryptogram van vandaag luidt: het knagende werk van Knut Hamsun. Het knagende werk van Knut Hamsun. Je speelt nog steeds voor dat dubbelwandige glas met de ochtend erin gegraveerd. Ja, gisteren hoorden we ook al dat we willen heel veel mensen hebben. Je hebt weer vandaag kans. Stuur je goede antwoord via de NPO Luister-app. Dat is de snelste manier. Inspreken mag ook en mailen ook altijd de ochtend @kro-ncrv.nl. Succes!

0: Van de Zweedse componist Daak Wiren hoorde je uit zijn Serenade voor Strijkers, opus 11. Het derde deel, Scherzo, Allegro Vivace, uitgevoerd door de Hirsch Chamber Players, onder leiding van Lernard Hirsch. Precies 7:15, dat is de tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Leontien Wiering, directeur van Amare Den Haag, podium voor muziek en dans. Goedemorgen, Leontien.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Wat valt jou vanmorgen op in de kranten, in het nieuws, waar je over wil praten?
1: Nou, mijn oog viel op een essay op de voorpagina van Trouw. Jullie was het ook al opgevallen,
0: ja,
1: want ik hoorde je het net ook al noemen. Hè, van de denker der Nederlanden, David van Rijbroek. En hij schrijft dat naar aanleiding van de brand op de Hoge Venen in België. En hij beschrijft de omvang van de ramp en het drama wat er mee gemoeid is.
0: Ja.
1: En hij stelt, de zomer van 2026 is de zomer van de waarheid. En het is inmiddels echt heel erg dichtbij en dagelijks realiteit. Dus ik vind dat hij prachtig beschrijft. Hij heeft het ook overigens over de solidariteit, hè, die het met zich meebrengt, die loskomt. Landen die elkaar gaan helpen met plussen, burgers die elkaar ondersteunen. Maar hij zegt, het is niet genoeg. We moeten veel ambitieuzer klimaatbeleid voeren, want de speeltijd is voorbij. Je zei het net ook al. En dat maakt impact, zijn essay, moet ik zeggen.
0: Je hebt het dus helemaal gelezen. Dus en wat raak je daar vooral aan?
1: Nou ja, eigenlijk vooral de manier waarop hij het beschrijft.
0: Ja.
1: De urgentie die uit zijn stuk spreekt. Want we weten het allemaal en... Ja, inmiddels regelt het hier pijpenstelen in Den Haag. Maar we weten allemaal dat dat uiteindelijk niet voldoende is om de onderliggende problemen op te lossen. En ik dacht, er zijn ook begrotingsonderhandelingen bezig in Nederland. Misschien moet de aandacht hier naartoe komen. En dat heeft deze denker der Nederlanden volgens mij heel goed onder de aandacht gebracht.
0: Ja, voorpagina. Dus politici moeten dat maar inderdaad lezen. En je had
1: zo
0: ook een stuk uit de NRC, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Een artikel van Birgit Donker, moet ik zeggen. Zij houdt een pleidooi of doet een oproep, zou je kunnen zeggen, aan het bedrijfsleven om de verbeeldingskracht van kunstenaars meer te omarmen. Omdat zij zegt, kunstenaars, zeker in deze tijd, tijden van AI... kunnen met echte originele ideeën complexe vraagstukken verder brengen. Omdat ze het hardnekkige manier waarop je naar dingen kan kijken kan doorbreken. En daar heeft ze ook mooie voorbeelden van die echt leuk zijn om te lezen. heeft ze bijvoorbeeld een voorbeeld van een Finse kunstenaar, Pilvi Takala, die een maand lang bij een consultancybureau werkte, Deloitte. En zogenaamd als stagiaire. Maar ze deed een hele maand dagenlang helemaal niets. En ook zat ze daar in de lift. En door haar interventie kwam er een heel interessant gesprek op gang over wat we eigenlijk verstaan onder productiviteit. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld. En er staan nog meer mooie voorbeelden in. En de oproep spreekt mij natuurlijk ook enorm aan. Hè? Kunstenaars inzetten om met hun verbeeldingskracht complexe vraagstukken open te breken.
0: Ja, dan heb ik een korte vraag aan jou. Want jij bent directeur van een centrum wat natuurlijk bol staat van kunsten. Maar je moet natuurlijk wel managen. Spreekt het jou ook aan dat je denkt, ik zit vast, ik ga iemand toch daarbij halen? Of ben je zo omringd door kunstenaars dat het genoeg creatief is?
1: Ik ben omringd door creatieve mensen. Dat is denk ik echt een voorrecht.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het natuurlijk om dat je ze ook echt de ruimte geeft en gebruikt. En dat is denk ik wat voor iedereen een uitdaging is. Maar waar wij in Amare ook mee bezig zijn. Geef de ruimte aan de kunstenaars. Dan kom je soms ook tot hele mooie resultaten.
0: Dankjewel, Leontien Wiering, directeur van Amare Den Haag. Dat mooie podium voor muziek en dans. Dankjewel.

0: Uit de zevende symfonie van Beethoven hoorde je de tweede deel door het Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding van Christina Poska. Maar Marielle, morgenavond is deze te horen.
1: Ja, want het is een bijzondere uitvoering. Dat werd gespeeld door het Oekraïense Freedom Orchestra. En zij toeren door Europa. Ze zijn opgericht aan het begin van de oorlog. En ze toeren door Europa om aandacht te vragen voor de Oekraïense zaak. Dus ja, dat is wel indrukwekkend.
0: Ja, ook een soort ode aan de democratie en het culturele erfgoed. Hè?
1: Ja.
0: Dus morgenavond in
1: het concertgebouw in Amsterdam.
0: Deze prachtige symfonie.
1: Ja, geweldig.

0: Georg Friedrich Händel componeerde dit oorspronkelijk voor klavicimbal, de suite nummer 8. Je hoorde het vierde deel, de courante, gespeeld op piano door Keith Jarrett. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Jared Kushner heeft geen doorbraak weten te bereiken in de oorlog tussen Israël en Hamas. President Trump had zijn schoonzoon naar het Midden-Oosten gestuurd als speciaal gezant. Maar de Israëlische premier Netanyahu gaf niks toe. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Netanyahu die houdt vast aan zijn maximale eis dat de volledige ontwapening van Hamas moet gebeuren voordat Israël zich ook maar een centimeter terugtrekt. En Netanyahu die weet natuurlijk dat hij met deze harde lijn zijn achterban tevreden houdt met het oog op de verkiezingen dit najaar, maar hij verstuurt behoorlijk de Amerikaanse bemiddelaars.
0: Intussen liet president Trump weten dat hij Oman plat bombardeert als dat land zich mengt in de oorlog tegen Iran. Iran en Oman zeiden onlangs dat ze een regeling willen treffen voor de straat van Hormuz. Ondanks de regen is de brand in het natuurgebied de Hoge Venen ten oosten van Luik nog niet onder controle. Dat komt omdat de brand vooral ondergrond doorwoedt. De meeste campinggasten in het gebied zijn vertrokken. Een paar zijn gebleven, zoals op camping Dumoulin op 13 kilometer van de brandhaard.
2: De rook was echt intensief. Het was niet gezond. En we hebben ook de deur dicht gehouden van de camping, zodat je 's nachts niet in de stank lag. En 's ochtends was er roet op de auto en op alle meubels.
0: Net als gisteren regent het vandaag. En ook morgen wordt een paar millimeter neerslag voorspeld. Maar daarmee is de droogte niet voorbij, zegt hydroloog Joris Schaap bij BNR.
3: Het is fijn dat er nu een klein beetje neerslag valt. Die helpt om de planten wat groener te maken. Maar op de langere termijn is dit bijna een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Er is echt voor een langere periode, dan praat je meer over weken, misschien zelfs maanden, een substantiële neerslag nodig om het tekort echt op te heffen.
0: Het goede nieuws is wel dat het ook regent in Zwitserland en Zuid-Duitsland, zodat de Rijn weer wat gevulder raakt. In de VS begint een proces tegen Meta. Beschuldigingen is dat het moederconcern van Facebook en Instagram kinderen verslaafd maakt aan sociale media door alle likes en filmpjes die uit zichzelf beginnen af te spelen. Maar Meta zal zeggen dat dat niet bewust is opgezet om kinderen verslaafd te maken, zegt advocaat Kirsten Maas.
4: Ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog stevig verankerd is dan in Nederland.
0: Ja, ook de hoogte van de schadeclaim, $1400 miljard, zal tot discussie leiden, zegt de advocaat bij BNR. Ze verwacht dat de zaak jaren gaat spelen. En voor weer een verkeer staat hier weer naast me Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Andrea. Net als gisteren schuift de regen straks het land weer uit en breekt de zon af en toe door. Maar net als gisteren blijft ook de hele dag een bui mogelijk. Bij zwak tot matige westelijke wind wordt het 20 graden vandaag. Dan staat er een aantal hele korte files wegen werkzaamheden. Daar ben je nergens meer dan 10 minuten langer door onderweg. Wel opvallend een bericht van de spoor. Het spoor tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen en dat komt door een kapotte bovenleiding.
6: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Ja, viel jullie vast ook al op. Er zijn al zoveel bladeren gevallen. Het ziet er al heel herfstig uit. Hopelijk komt er een regen op tijd en blijft het nog een beetje groen. Maar je hoorde wel van Vivaldi een deel uit de herfst. Door Antonio de Secondi, violist samen met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En nu iets heel anders. Donna McKevitt, die schreef O Vos, Gesualdo's O Vos, Omnes Reimagined.

0: Ja, niet zo vaak gehoord dit. O Vos, geïnspireerd op Gesualdo, Carlo Gesualdo's. Donna McKevitt, de Britse jonge componiste, componeerde dit. En ze bespeelde zelf ook de electronics. En de rest werd verzorgd en gezongen door The Marian Consort. En we zijn toe aan het krantenoverzicht. Het is precies 7:45. En dat werd gemaakt door Bart Kool. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: En de discussie over het belasten van vermogen keert steeds één schrikbeeld terug. Rijken zullen verhuizen naar andere landen om vermogensbelasting te ontlopen. Zeker als die omhoog gaat. En daar is zeker ook bewijs voor, zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën in Trouw. De superrijken en hun kapitaal zijn mobiel. Ze kunnen zich verplaatsen en doen dat ook als het moet.
0: Jacobs vindt het onderwerp vooral heel gepolitiseerd. Heel algemeen gezegd maken linkse mensen zich totaal geen zorgen om de schade van belastingen of de emigratie van vermogenden. Op rechts noemen mensen belastingverhoging al snel desastreus, terwijl het effect niet zo groot is als zij denken. De waarheid zit ertussenin.
1: Honderden trucks en touringcars rijden nog altijd over de verzwakte Merwedebrug, terwijl er al een maand een verbod geldt om dat te doen. De Telegraaf tekende de verklaring op van de chauffeurs die sinds gisteren staande worden gehouden door de politie bij de A27. Ze wisten het echt niet, is een veelgehoord excuus.
0: Ik heb de borden niet gezien, ik wist van niks, zegt een Braziliaanse chauffeur van een Litouwse truck. Hij moet de boete van €500 meteen aftikken. Bij Gorkum zegt geen chauffeur het hardop, maar het is ook goed denkbaar dat ze opdracht hebben de boete gewoon te pakken, want in sommige gevallen kost een uur omrijden meer dan €500.
1: Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor hun berichtgeving over afslankmiddelen, schrijft het FD. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt het mediabedrijf DPG Media een boete op van €51.000 voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant kreeg de boete voor een nieuwsartikel waarin een onderzoek uit Nature over afslankmiddelen wordt besproken.
0: We hebben dit in de geschiedenis van de krant volgens mij nog nooit meegemaakt, zegt hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant. Het is ongekend en onbegrijpelijk. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. En dat is gewoon censuur.
1: Door het lage waterpeil in de rivieren komen veel granaten uit de Tweede Wereldoorlog bloot te liggen. Tadej ging een dagje op pad met René Prassing. Hij is explosieve expert bij de politie. De meldingen over aangetroffen granaten en landmijnen volgen elkaar snel op. Ze wordt in de buurt van Lent, dat is in de buurt van Nijmegen, een grote granaat aangetroffen die nog half onder water ligt.
0: In dezelfde plaats zag een vrouw tijdens het hardlopen langs de Waal ook een oude granaat liggen. Maar de explosieven-expert ziet het bij aankomst direct. Het is een stuk van een uitlaat, roept hij naar de vrouw, die vervolgens haar excuses aanbiedt. Geen probleem, mevrouw, zegt Prasing. Ik kom liever voor niets dan dat er straks een slachtoffer valt.
1: En NRC was in een Engelse pub waar Britse vaders in 2 uur tijd met een biertje erbij leren om haar te vlechten en staartjes te maken. Het idee voor deze Pines and Ponytails ontstond toen Matthew Lewis Carter zijn dochter naar school had gebracht met een mislukte staart. Dat moet toch beter kunnen, appte hij aan een vriend met wie hij al een paar jaar een podcast over het vaderschap maakt.
0: Inmiddels organiseren ze uitverkochte avonden door heel Engeland, van York tot Cardiff. De bijeenkomsten gaan niet alleen over haar, zegt Lewis Carter. We bieden de deelnemers een kans om met elkaar te praten over alle strubbelingen rond het vaderschap. En terwijl de deelnemers zich wagen aan de visgraatvlecht van prinses Elsa uit de hitfilm Frozen, gaat het over wie thuis het meeste regelt, de partners, en of dochters een beetje stilzitten als hun haar wordt gedaan. Meestal niet. Dit is allemaal te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was muziek van Telemann. Jullie krijgen nog de opgave van het cryptogram van mij te goed. Voor degenen die niet stipt om 7 uur aan de radio gekluisterd waren. De opgave is het knagende werk van Knoet Hamsun. Het knagende werk van Knoet Hamsun. Je hebt nog tot 9:15. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, politieke jaar is weer begonnen. Hè? Je weet het. We hebben Kees Boman. Die duidt het even. Want hoe moet dat allemaal rond worden gebreid met de begroting? En wie krijgt die aan zijn zijde? Om die meerderheid te halen. En natuurlijk een vakantieverhaal van jullie. Dat is rond 9:15. En tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van Erik Vaarzon-Morel van en door hem Ricuerdo. Herinnering. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd om in te breken. De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Ook de waterstand in de rivieren wordt door de regen niet veel hoger. Daarvoor moet het in de landen waar de rivieren ontspringen veel meer gaan regenen. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van deze PTSS-klachten. En dat blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Estrella. Het is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is. Veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó in het westen zijn moeilijk bereikbaar. Het is een van de armste gebieden van het land. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
9: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
8: Ik wel, bij NRV.
9: NRV?
8: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
9: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen, Costa Rica.
10: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
14: Misschien hadden jullie het ook gelezen. Vorige week is er in een Belgisch huis in een kelderwand voor 9 miljoen aan goudstaven gevonden door bouwvakkers. Nu melden zich allerlei mensen. En één is opvallend. Die zegt dat het uit een vorig leven is. Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik bevestig dat ik naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven het goud heb verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaar lang volledig ben vergeten. Nou, die heeft echt de goudkoorts.

Van Pieter Hellendaal hoorde je uit zijn Concerto Grosso nummer 2. Het vijfde deel, Borea, door het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Ja, een heel goedemorgen. Welkom terug bij de ochtend. Het is dinsdag 18 augustus. Wat staat er vandaag op de rol? Nou, in de VS begint de grote rechtszaak tegen Meta, het moederconcern van Facebook, Instagram en WhatsApp. Wordt ervan beschuldigd soms grote psychische schade te veroorzaken bij jongeren. En de Zeister muziekdagen beginnen. Die beginnen vandaag. Thema is dit jaar Kwartet Plus. Naast de traditionele strijkkwartetten klinken er dan ook quintetten, sextetten en septetten met instrumenten als slagwerk, contrabas en bandoneon. En ja, we weten het, premier, ministers en staatssecretaris zijn terug van vakantie en zijn al meteen heel druk aan het werk met die begroting voor 2027. Er zijn al gesprekken geweest, er komen gesprekken aan. Om 7:15 gaat politiek duider Kees Boman ons een beetje bijpraten. En om 9:15 weer een nieuw vakantieverhaal van één van jullie. Dus het is een heel vol programma met prachtige muziek. Heel fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit De Ochtend.

Rondo van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Taneel Trifonov. Kees Boman spreek ik zo over de politiek. En dan hebben we een politiek muziekje bij van David Anderson. The Parade of the Politically Prudent Pigs.

0: The Parade of the Politically Prudent Pigs van David Anderson. Sascha Witteveen en José David Ospina Gaviria speelden de contrabas. Ja, contra, contra. Dat is wel politiek. Of is er ook nog wel wat pro te ontdekken? Nou, het is spannend in Politiek Den Haag. Want vorige week vrijdag kwam het kabinet Jette voor het eerst weer bijeen na het reces. En meteen aan de gang met de begroting voor volgend jaar. De eerste begroting, de eerste van dit kabinet. Maar het zit natuurlijk economisch niet mee. En als minderheidskabinet moet Jette en zijn ministers voor elke uitgave medestanders vinden bij de oppositie. Politiek duider Kees Boman. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, zelfs in gewone tijden zou het volgens mij niet eenvoudig worden om een begroting op te stellen, die al heel snel moet zijn, volgens mij. Maar wat gaat de boodschap nu worden, denk je?
1: Nou, op de eerste plaats is het toch wel goed een kleine observatie kennis te geven. Namelijk dat misschien bij luisteraars de idee is bestaan dat gezien al die berichten zo plots na het reces over de begroting, alsof dit kabinet heeft met vakantie is gegaan naar de formatie, ja, en teruggekomen is en dacht, jeetje, het is al bijna Prinsjesdag, ja, er valt dit jaar heel erg vroeg. We moeten die begroting doen. Heeft iemand daaraan gedacht? Nou, dat is niet aan de hand. Het is namelijk altijd zo, elk jaar, bij elk kabinet, van welke kleur ook, dat in de laatste twee weken voordat die begroting doorgerekend wordt en gedrukt moet worden en door de koning moet worden gelezen, want die moet er straks wat over vertellen op de derde dinsdag, dat het dan altijd een beetje een scherpe discussie wordt, omdat dan de politieke puntjes om op de i, om maar een cliché te gebruiken, ja, moeten worden gezet. En ja, dan moet er door deze en gene kleur worden bekend en dan speelt er altijd een politiek machtsspel. Maar wat er nu aan de hand is, is dat die begroting natuurlijk wel gemaakt moet worden en dat het de eerste is van dit minderheidskabinet, maar dat de formatie nog niet klaar is. En dan zullen mensen zeggen, ja, die is niet goed bij zijn hoofd die nu aan het woord is. Nee, die formatie moest allemaal heel snel, hapsnap. Ja. Een minderheidskabinet moet natuurlijk altijd dienstbaar zijn aan de oppositie om meerderheden bij elkaar te scharrelen. En nu blijkt steeds dat dit kabinet in wezen niet echt als een eenheid fungeert en opereert, maar dat er nog steeds allerlei politieke discussies plaatsvinden die je eigenlijk bij een formatie moet aftikken. En je had ook bij de formatiebesprekingen moeten zeggen, ja, een minderheidskabinet moet sowieso wat rustiger zijn in het innemen van standpunten, want op zijn knieën voor de oppositie liggen. Ja. En het was beter geweest die formatie goed af te ronden, bij voorkeur met een meerderheidskabinet. Want die formatie is nu weer opgepikt en de titel voor het regeerakkoord aan de slag Brussels volstrekt op een misverstand, want het kabinet kan helemaal niet aan de slag als je al die berichten hoort. Dus dat is ongeveer de omgevingsatmosfeer voor dit moment feitelijk.
0: Ja, ja, want de titel was het kan wel en jij zegt nou het kan allemaal niet.
1: Nou, het kan wel natuurlijk, maar ze doen het niet. Daar komt het eigenlijk
0: je had het inderdaad al eerder gezegd, hè, van eigenlijk is dit te gehaast, zo'n minderheidskabinet. Ik voorzie al heel veel problemen, dat is eigenlijk ook wel uitgekomen. Even naar die concrete problemen in Nederland, kan je daar iets over zeggen? Ik kan al zeggen stikstof, denk ik dan, als ik al die omgekeerde vlaggen zie in het land.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad. Als je van Amsterdam naar Hilversum rijdt, dan verlies je bijna de macht over het stuur. Want opeens hangen er inderdaad honderden vlaggen op zijn kop. En zie je stroobalen in de vorm van een tractor en een boer aan een touw hangen. En dan denk je, wat is er in godsnaam allemaal aan de hand? Maar inderdaad, het is nog steeds een probleem. Terwijl dit kabinet, dat moet gezegd, ook iets positiefs zeggen, dat ze het toch met elkaar eens zijn om het aan te pakken. Ja. Maar ja, ook daarvoor moet een meerderheid komen. Ook daarvoor moet je langs Tweede en Eerste Kamer. Maar het belangrijkste punt waar natuurlijk nu de discussie over gaat, is bezuinigen of niet bezuinigen. Dat is van alle tijden. Mm-hmm. Nu gaat het over hele cruciale onderwerpen, namelijk de sociale zekerheid. Nou, wil je pro erbij hebben, GroenLinks, Partij van de Arbeid, die gaan bezuinigingen op sociale zekerheid niet accepteren. Daarboven is de vakbeweging gescherpt om op 9 september in actie te komen en stakingen op te starten. Nou, dat is niet prettig allemaal als je een sociaal akkoord met werkgevers en werknemers wil afsluiten. We hebben de woningbouw. We lezen vandaag weer in het Financieel Dagblad en in andere kranten. Box 3. Ga ik niet uitleggen, maar gaat over vermogen vermogensbelasting en hoe wil je dat oplossen. Het probleem is dat dit kabinet in feite het als zodanig niet bestaat, zou ik bijna durven zeggen. In de zin van, ja, die politieke discussie die rond je af voordat je begint als kabinet. Maar die politieke discussie en wie welke mening heeft in het kabinet, die lijkt zich nu elke dag af te spelen. En dan in het achterhoofd, wat je op dit moment weinig hoort, iedereen is

0: de politiek in zo'n compromisland als het onze bezig met profileren. Dat is nou eenmaal zo. Maar je moet in een kabinet altijd inleveren en compromissen sluiten. Maar op de achtergrond speelt dat volgend jaar maart er verkiezingen zijn voor de provinciale staten en indirect voor de Eerste Kamer. Dus die hele atmosfeer, er hangt eigenlijk een stofwolk boven Den Haag van wat willen jullie nou? Willen jullie nou regeren? Willen jullie nieuwe verkiezingen? Willen jullie het land besturen? Wil je problemen oplossen? Het is terugkomen van het reces voor iedereen. Maar ik zou zeggen, trek de dekens nog maar even over je hoofd. Want deze discussie en deze berichtgeving gaat nog weken duren.
1: Ja, ja, heel even tot slot. Want we hebben vandaag gisteren wel eens gesproken met Klaver en met Eerdmans natuurlijk. Links en rechts. Heb je daar al, kan je daar al iets uit concluderen? En...
0: Ja, nou je zegt het zelf al, Andrea. Links en rechts. De een wil links en de ander wil rechts. En het kabinet heeft en links en rechts nodig, maar samen kan niet. Ja, want als je links en rechts tegelijk gaat, ik weet niet waar je dan terechtkomt, maar in principe nergens. Dus hoe het afloopt is altijd de laatste zin van een politiek duider. Het valt niet te zeggen, maar het wordt wel moeilijk. Nou, dan heb ik me ingehouden.
1: Dankjewel, politiek analist Kees Boman. Dankjewel.

Dit was van een gloednieuw album met wel oudere muziek van Niccolò Paganini. Een capriccio voor oorspronkelijk voor viool. Je hoorde Carlotta Dalia op gitaar en het Goldmund kwartet die het uitvoerde. Het cryptogram, de opgave is het knagende werk van Knoet Hamsun. Het knagende werk van Knoet Hamsun. Je kan nog een kwartiertje knagen.

0: Dat was German Brass en zij speelde van Johann Sebastian Bach een prelude en een fuga. Het is precies 9:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. Een nieuwe ronde van gesprekken over Gaza tussen de VS, Israël en Hamas heeft geen doorbraak opgeleverd. NOS-correspondent Lennart Swolfs.
1: Maar ja, het grote struikelblok blijft in deze onderhandelingen de ontwapening van Hamas. Hoe dat eruit moet zien en die terugtrekking van het Israëlische leger. En Israël blijft vasthouden aan hun standpunt dat ze pas willen gaan terugtrekken op het moment dat Hamas volledig is ontwapend.
0: Dat betekent dat ook het vredesplan van de Amerikaanse president Trump voor Gaza nog niet van de grond komt. Ouders van veel te vroeg geboren kinderen hebben daarna opvallend vaak psychische klachten. En kunnen zelfs aan het posttraumatisch stresssyndroom gaan lijden. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse hoogleraar Lotte Haverman.
2: Die ouders die moeten meteen, het kindje moet in een couveuse, heeft beademingsondersteuning, heel veel risico op complicaties. En veel ouders kunnen daar niet 24 uur bij zijn. En maken zich natuurlijk erg zorgen of het kind de dag of de nacht goed doorkomt.
0: Haverman zegt bij de NOS dat kinderziekenhuizen de ouders moeten volgen om te zien of ze inderdaad klachten krijgen. Voor PTSS bestaan goede behandelingen. Ze noemt het de apotheek van de toekomst. In een loods in Bergen op Zoom verzamelt Hanneke van Andel ongebruikt incontinentiemateriaal, verband en andere medische hulpmiddelen. Om het met haar stichting gratis weg te geven. En daar is veel belangstelling voor.
3: Veel al hospices die daar gebruik van maken. Die hebben een klein zorgbudget. Dus wij leveren het ook voor een kleine prijs. Win-win. Maar ook particulieren. We zijn onlangs gestart met een project in de gemeente Bergen-op-Zoom die deze circulariteit inzet om armoede te verzachten. Dus wij mogen gratis deze middelen weggeven en gefinancierd door de gemeente.
0: Maar nu is de apotheek van de toekomst in de problemen, zegt Van Andel bij SBS6. Ze krijgt zoveel spullen dat ze een grotere loods nodig heeft. En die kan ze niet betalen. Wat gebeurt er als je 100 dagen in een afgesloten ruimte doorbrengt? Dat wilde ruimtevaartorganisatie ESA graag weten met het oog op een missie naar bijvoorbeeld Mars. Dus werd een groepje mensen uitgedaagd om mee te doen, onder wie Nadine Boersma. Ze is na die 100 dagen weer gewoon onderweg.
4: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw.
0: Boersma zegt bij de NOS dat die 100 dagen in afzondering vooral waren gevuld met allerlei experimenten en sporten. En voor weer verkeer is hier weer Jeroen.
5: Ja, na de regen nu breekt straks de zon af en toe weer door. Maar de hele dag blijft ook een bui mogelijk. De westelijke wind is zwak tot matig en het wordt 20 graden. Er staat één file die opvalt. 20 minuten langer onderweg op de A50 Os richting Arnhem. Bij het knooppunt Grijsoord is het wegdek in slechte toestand. En tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden al de hele ochtend geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. De storing duurt volgens NS tot ongeveer 10:30.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Je hoorde pianiste Jonathan Fournel met de Mozarteum Orchester Salzburg onder leiding van Howard Griffiths, die hem begeleidde. En dat was natuurlijk het beroemde pianoconcert nummer 21 van Wolfgang Amadeus Mozart, het Andante. En als ik Mozart zeg, dan zeg ik ook Salieri. Vandaag is de geboortedag van Salieri, Marielle. En die komt natuurlijk voor natuurlijk in die podcast. Al dit wil meer, klassiek.
1: Ja, zeker, want deze week gaat het over het Requiem van Mozart. Karel den Hertog vertelt al dit daar heel erg veel over. En er is een hardnekkig gerucht dat Salieri iets van doen zou hebben met de dood van Mozart. Dat komt natuurlijk uit die film Amadeus. Maar Karel legt in de podcast uit dat het een klein beetje genuanceerder ligt.
0: En je wil daar niks over zeggen?
1: Nee, dan moet je de podcast luisteren. Maar we luisteren wel even naar Salieri.

0: Dat was de ouverture uit La Grotta di Trofonio van Antonio Salieri. Ja, en wil je weten hoe het zit met de rol die Salieri speelde bij de dood van Mozart? Luister dan naar de podcast Al dit wil meer klassiek. En dat kun je vinden in de NPO Luister-app.
1: Groeten uit.
0: En dit is de laatste week van jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je in de ochtend om die vakantieverhalen. Speciale verhalen, dat kon van alles zijn. Kleine verhalen, grote vakantieherinneringen. Vandaag een bitterzoete herinnering van Saar van Wagening. Pieter van Nes leest haar verhaal voor.
2: Port Grimaud, 1989. Mijn zus en ik en mijn zus. Zij 18, ik 17 jaar. Met een tentje, een gaststelletje en veel kleren nestelen we ons na een lange reis met trein en bus voor 3 weken op de camping, vlakbij de ingang. De wereld ligt aan onze voeten. Na een paar dagen worden we naar een minder zichtbare plek verplaatst, waar rotzooi maken wel geoorloofd is. Het deert ons niet. Smoorverliefd worden we. Ik op een Nederlandse student, mijn zus op een Engelsman. Haar liefde treft niet alleen hem, maar ook zijn auto. Achterin een donkergroene Triumph Stag uit de jaren 60 toeren we door Zuid-Frankrijk. Een paar dagen lang. We banen ons onoverwinnelijk. Het is de zomervakantie waarmee we onze gezamenlijke jeugd afsluiten. Wel volgen er nog meer volwassen vakanties samen. De laatste in 2015. Mijn zus leeft niet meer. En toch zit ze hier naast me. Voor ons tentje in Port Grimaud. De toekomst lacht ons toe.

Smile van Charlie Chaplin. Bij het mooie, bitterzoete verhaal van Saar van Wageningen uit Port Grimaud. Ook voor jou staat een speciaal glas van de ochtend klaar. We sturen het naar je op. Dank je wel, Saar, voor je mooie verhaal.

0: Muziek van de Franse componiste Paul Maurice. Chanson Pour ma vie heet dit uit Tableau de Provence. Je hoorde Asia Fatieva op saxofoon samen met het Saarlandische Staatsorkester onder leiding van Sébastien Roland. Ja, het knagende werk van Knoet Hamsoen. Nou, daar hoeven jullie niet te lang op te knagen. Want eigenlijk volgens mij waren alle oplossingen ongeveer goed. We hebben er eentje moeten uithalen en er kan maar één dat glas winnen. En dat is Adrie Bertling uit Ommen. Goedemorgen. Meestal vind ik jullie crypto's moeilijk. Maar vandaag denk ik het antwoord te weten. Ook omdat ik in Noorwegen heb gewerkt en veel van het werk van Hamsoen heb gelezen. Volgens mij is het zult honger. Ja, hij spreekt natuurlijk Noors. Adrie, gefeliciteerd. Jij krijgt dat mooie glas. En naast mij staat Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Zonder zoelt, denk ik. En die is er helemaal klaar voor om 3 uur lang te knallen.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen met de klassieker?
1: Je had net die prachtige muziek van Paul Maurice. Ik heb straks muziek van Charlotte Sauey, Frans componiste. Volgende week, maandagavond, is er een prachtige documentaire te zien op televisie over haar.
0: Over haar?
1: Ja, componiste eind 19e, begin 20e eeuw. Charlotte Sauey.
0: Sauey. We gaan luisteren. Dankjewel. Jimmy, dank voor de techniek. Marielle, voor de regie. En we gaan uit met muziek van Evaristo Felice Dall'Abaco. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is namelijk tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Via een kapot raam wisten de dieven vannacht binnen te komen. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken gisteren tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver van PRO zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens. Ze noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
8: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom bij deze klassieken van dinsdag 18 augustus. 18 augustus 1750 werd Antonio Salieri geboren in het Noord-Italiaanse Legnano. Ja, je kent zijn naam waarschijnlijk nog altijd, vooral doordat de geschiedenis hem tot de grote rivaal van Mozart heeft gemaakt. Een rol die hem eigenlijk behoorlijk tekort doet, want Salieri was in Wenen jarenlang een van de invloedrijkste muzici van zijn tijd. Componist, kapelmeester en leraar van onder andere Beethoven en Schubert. En ik begin met zijn Overture Il Matrimonio per Sussurro. Een huwelijk, zoals de titel al verklapt, vooral fluisterend tot stand moet komen.

vrolijke muziek van Antonio Salieri op zijn geboortedag. Muziek tot de vrolijke opera, ook best wel. Angiolina, Osei Matrimonio per Sussurro. Zwijgend en fluisterend tot stand gekomen, dat huwelijk. Matrimonio. London Mozart Players speelden het onder leiding van Matthias Bamert. Ja, Antonio Salieri, zoveel meer dan rivaal van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij was een behoorlijk belangrijke componistenmaker. Dat wil zeggen, hij leidde onder andere Ludwig van Beethoven op en ook deze componist, Franz Schubert.

Deel 4, finale uit symfonie nummer 5 van Franz Schubert's Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Leonard Bernstein. Applaus in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, en vandaag is weer een nieuwe aflevering verschenen van de nieuwe podcast. Zie je, dat wil zeggen het nieuwe seizoen van de podcast Klassieke Mysteries. Ja, ik word er zelf even stil van. En die gaat over de akoestiek van het Concertgebouw. Allemaal mysteries daaromheen. Je vindt Klassieke Mysteries via de podcast service van de app NPO Luister. En dan nu muziek van Eriks Ezenwalds, Only in Sleep. Want soms hoef je maar je ogen te sluiten en ineens zijn mensen die al lang uit je leven verdwenen zijn weer vlakbij. Daarover gaat Only in Sleep van de Letse componist Eriks Ezenwalds uit 2010. Op woorden van de Amerikaanse dichteres Sarah Teasdale. In haar droom keren de kinderen met wie ze vroeger speelde terug. Niet ouder geworden, niet veranderd. Alsof de tijd hen nooit heeft aangeraakt. En dan komt die ontroerende gedachte. Misschien dromen zij op hun beurt ook van haar. En is zij in hun herinneringen ook nog altijd datzelfde kind. Ezenwalds laat het verleden heel voorzichtig verschijnen. Je hoort het zo meteen eerst bijna als een verre herinnering. Daarna steeds warmer en rijker, omgeven door het koor. Teasdale begint met de eenvoudige woorden: Only in sleep I see their faces. En misschien is dat wel het wonderlijke van dromen, dat de tijd er even niet bestaat.

Lavinia Meyer speelde Erla's Waltz uit 2009 van Olafur Arnalds. En de voormuziek van Eriks Isenwalds, Only in Sleep, met een hoofdrol voor sopraan Eleanor Cockerham. Cantus Chamber Choir daarbij, onder leiding van Ellie Sorak. En bij Only in Sleep appte Rob via de NPO Luister-app. Ik hoorde 2 jaar geleden dit in Essen gezongen tijdens de kerstdagen in een prachtige kerk. Gezongen destijds door een amateurkoor met een amateursoliste. En ik was niet de enige die tot tranen toe was geroerd. Only in Sleep van Eriks Isenwalds. Ja, en van deze componisten, Arnalds en Isenwalds, nu naar Edward Grieg.

Edvard Grieg. Je hoorde de finale uit zijn tweede vioolsonate, georchestreerd en in die versie gespeeld door violist Henning Kragerud en het Tromsø Kamerorkest. Zometeen tijd voor onze vaste rubriek De Kettingreactie. Maar eerst nog wat Gabriel Fauré.

net liet ik je Edward Grieg horen. Vioolsonate georchestreerd. Dit was muziek die je misschien vaker hoort in de orkestversie, maar hier gespeeld door twee pianisten, namelijk de Suite Bergamasque, Masque Bergamasque van Gabriel Fauré, en dan daaruit de ouverture door de pianisten Eric Lesage en Alexandre Tarot.

0: kettingreactie.
1: Ja, lekker. Mee associëren en mee programmeren, want dat is de rubriek. De kettingreactie reageert als luisteraar met muziek op muziek door een andere luisteraar uitgekozen. En dan gaan we altijd even terugluisteren. Cel was even het themawoord. We gingen van een Gestapo-cel afgelopen vrijdag naar een kloostercel. En dat was de Celle in Nonnenwerf. En dat was muziek van Frans Liszt.

lied van Franz Liszt. Een herinnering aan zijn eigen verblijf in die celle in Nonnenwerth. Ja, en we gaan verder met Nonnenwerth, dankzij Lovie Gielissen. Hij schrijft, beste Ab, Nonnenwerth ligt aan de Rijn en die rivier staat deze dagen nogal in de belangstelling vanwege een extreem lage waterstand. De componist Johannes Schenk schreef 12 sonates voor 2 violen da gambas onder de titel Le Nymphe de Reynaud en droeg die op aan zijn weldoener aan het Hof van Düsseldorf. Dus we blijven bij de Rijn, muziek geïnspireerd door die rivier.

eerste deel uit de eerste sonate. Hij schreef er meerdere, geïnspireerd door de Rijn, Le Neuve di Reno. Muziek van Johannes Schenk. Dit was het eerste deel, dus Adagio, overgaand in Presto Adagio. Gespeeld door twee gambisten van het ensemble, Les Voix Humaines. Muziek geïnspireerd door een rivier en wel de rivier de Rijn. Waar brengt die rivier jou, waar stroomt het bij jou naartoe? Laat het me weten via de NPO Luister-app en ook via de mail deklassieken@avrotros.nl. Wat er morgen moet volgen op deze muziek van Schenk in de kettingreactie.

0: was uit werken van Gioachino Rossini, inclusief La Danza. En daarbij ook een gedeelte uit de ouverture tot Willem Tell. Allemaal tezamen in deze heerlijke potpourri, Les Soirées Musicales, gespeeld door de Clarinets en daarbij ook de Wiener Virtuose.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

de kwartiermakers voor elfenkoningin Titania. Dat waren twee elfjes, Orlando Willes en Manuela Moniz. Die zorgden ervoor dat Titania rustig kon gaan slapen in dat betoverde bos. Allemaal in A Midsummer Night's Dream, prachtige toneelstuk van Shakespeare. En die muziek daarbij van Felix Mendelssohn uit A Midsummer Night's Dream, The Song with Chorus. Orkest van de 18e eeuw, ook Capelle Amsterdam, onder leiding van Frans Bruggen. En dan nog een vooraankondiging, want soms verbergt de geschiedenis haar grootste genieën in de schaduw. En dan heb ik het in dit geval over de Franse componiste Charlotte Sauy. Zij voedde 7 kinderen op en overleefde 2 wereldoorlogen, terwijl ze in alle stilte een magistraal muzikaal oeuvre schreef. Haar naam, Charlotte Sauy, raakte volkomen vergeten, maar beleeft nu een sensationele internationale comeback dankzij haar kleinzoon die haar handgeschreven partituren digitaliseerde. En komende maandagavond, 24 augustus, dan op NPO 2 televisie bij Avro Tros, de close-up documentaire over haar leven, Charlotte Sauy. Maar ik loop nu alvast, en dat kom ik de komende dagen wel een beetje op terug, we blijven warm lopen als het aan mij ligt, voor die muziek van Charlotte Sauy. In dit geval het Orchestre National Avignon Provence, onder leiding van Deborah Waldman. Die komt trouwens ook voor in die documentaire. Volgende week kunt u haar zien. Achter elkaar 2 delen uit de Histoire Sentimentale van Charlotte Sauy.

0: CD uit Histoire Sentimentale. Zojuist Oubli, lekker ritmisch. En daarvoor Amourette, muziek van de Franse componiste Charlotte Sauy. En gespeeld door het Orchestre National Avignon Provence. Onder leiding van Deborah Waldman. En dat orkest en die dirigent en de herontdekking van de werken van Charlotte Sauy. Allemaal te zien in die mooie documentaire. Volgende week maandag op NPO 2 om iets van 22:50. Maar ik kom er in de loop van de tijd nog wel op terug. Want ze verdient het om meer in de schijnwerpers te staan. Charlotte Sauy. Zometeen meer klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Met een hoofdrol voor trompetten en ook voor de klarinet.
1: NPO Klassiek.
0: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Cabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over de identiteit van een man in een verzorgingstehuis. Deze man, die bekend staat als Lucky, kwam 3 jaar geleden op straat ten val na een herseninfarct of een hersenbloeding. Daar hield hij een spraakstoornis aan over. Hij ligt in een verzorgingstehuis in Amsterdam en kan slechts enkele woorden spreken. Omdat het de politie nog niet is gelukt om zijn identiteit te achterhalen, werd de hulp van het publiek ingeroepen. De politie noemt de reacties op de oproep overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

muziek van Gabriel Pierney. Gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Juan Gomena. Daar waren we even in sprookjesfeer, dat wil zeggen, ja, spelen met kleine soldaatjes. La Marche des Petits Soldats de Plomb. In het Nederlands zeggen we dan gewoon de Mars van de Tinnen Soldaatjes. En misschien denk je dan wel aan het standvastige tinnen soldaatje, dat sprookje van Hans Christian Andersen. Vandaag, 18 augustus, is het de geboortedag ook van componist Benjamin Godard. Geboren in Parijs, 1849, was een wonderkind op de viool. Leerling van de beroemde Henri Vieuxtemps en groeide uit tot de belangrijkste figuur in het Franse muziekleven. Nou, een van de belangrijke figuren. Een beetje bijkleur, hoor. Violist, pianist, dirigent en componist was hij. Toch is zijn naam grotendeels verdwenen op misschien die ene berceuse, het wiegelied uit zijn opera Jocelyn na. Maar ik heb een ander werk van hem gekozen. Ook de moeite waard op zijn geboortedag, namelijk Introduction et Allegro voor piano en orkest. Schreef in 1880 en het begint opvallend plechtig en ernstig, heel verstild. Maar Godard houdt dat masker niet lang op. Langzaam komt er steeds meer licht, beweging en uiteindelijk een heerlijk meeslepend Allegro tevoorschijn. Muziek die je meteen doet afvragen waarom ze zo lang nauwelijks te horen was op zijn geboortedag. Benjamin Godard, Introduction et Allegro. En ik vermeld nog even de pianist, dat is Victor San Giorgio.

pianist Victor San Giorgio en het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Martin Yates. In muziek van de jarige, dat wil zeggen vandaag geboren, Benjamin Goddard. En introduction et allegro voor piano en orkest.

0: Baudreidou. Als fluweel gespeeld, zeer zacht gespeeld, als klanktextuur. Eerste deel uit het strijkkwartet van Maurice Ravel, gespeeld door het Leipziger Strijkkwartet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Colombine. Een van de figuren, personages uit de Commedia dell'arte. Gezongen, dat lied van Georges Brassens door Philippe Jarouski. Daarbij Jérôme Ducrot, piano en quatuor Eben. En dan nu een opname gemaakt precies 10 jaar geleden. 18 augustus 2016 dus, jawel, stond Sol Gabetta. Ze zat in de grote zaal. Ze stond niet, maar ze zat achter haar cello in de grote zaal van het Concertgebouw. En achter haar het Concertgebouworkest onder leiding van Daniele Gatti. Op het programma toen het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns. Zo'n werk dat geen tijd verspilt aan beleefdheden. Je gaat het horen. De cello valt meteen in met de deur in huis. En blijft daarna in 1 doorgaande beweging het orkest uitdagen en verleiden. Die avond maakte deel uit van de Robeco Zomerconcert en was tegelijkertijd een voorproefje van de Europese tournee die Gabetta en Gatti met het orkest zouden maken. En 10 jaar later, anno 2026 dus, is Sol opnieuw heel dichtbij deze week. Komende zaterdag staat ze namelijk op het ponton van het Prinsengrachtconcert, muzikale gast van live Uwe Ansnes. En samen met mezzo-sopraan Maria Warenberg is ze te horen op het Prinsengrachtconcert. Mooie gedachten van de grote zaal van het Concertgebouw naar de open lucht van de Prinsengracht. Maar eerst eens even terug naar dat Concertgebouw Orkest en het Concertgebouw 10 jaar geleden in dat celloconcert van Camille Saint-Saëns.

Applaus voor celliste Sol Gabetta en het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Daniele Gatti. Zij speelde Sol met het orkest het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns. En als je goed luistert, dan hoor je misschien Pieter ook nog wel klappen met de 12-jarige zoon Pim destijds. Want Pieter appt, 10 jaar geleden waren we erbij met onze toen 12-jarige zoon Pim, die cello speelt als inspiratiebron. Gaaf om vandaag terug te horen. Ja, Sol Gabetta bij het Concertgebouw Orkest en komende zaterdag dus. En van de muzici, topmuzici, op het Prinsengrachtconcert. Zometeen meer klassieken, onder andere Mozart, Haydn en Bach. En eerst nog wat rustige muziek van Georges Bizet. Een deel uit zijn Cite, Jeux d'enfant.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de regionale gouverneur. Bij de aanval werden gebouwen geraakt, waaronder een café, een postkantoor en een winkel. Ook raakten 7 auto's beschadigd. Tegelijkertijd voerde Oekraïne vannacht een grootschalige droneaanval uit op doelen in de regio rond Moskou. Daarbij zou een magazijn van de grootste Russische webwinkel, Wildberries, zijn geraakt. Door de aanvallen werd het luchtverkeer op de luchthavens van Moskou tijdelijk stilgelegd. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten, daar gaat het om bijna 1 op de 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen...
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

La Cetra uit Basel speelde onder leiding van Andrea Marcon de overture tot Die Entführung aus dem Serail, de ontvoering uit het harem, muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En dan nu even terug naar het jaar 1902. Historische dag in de muziekgeschiedenis, want paus Leo XIII nam toen een dapper besluit. Hij verbood vanaf die dag officieel het castreren van jonge koorknaapjes voor de kerkkoren. Een zucht van verlichting ging door Europa. En als we nog verder teruggaan in de tijd, had de muziekgeschiedenis er bijna heel anders uitgezien door deze praktijk. Want niemand minder dan onze grote componist Joseph Haydn had als tiener een loepzuiver, fabelachtige sopraanstem. De koorleider in Wenen wilde die stem zo graag behouden dat hij de jonge Haydn een kleine medische ingreep voorstelde. Nou, gelukkig hoorde vader Haydn ervan, reisde in blinde paniek naar Wenen, verbood de operatie onmiddellijk. Joseph behield alles wat nodig was en hij werd gelukkig geen beroemde castraat, maar een fantastisch componist die ons de mooiste de muziek gaf, zo ook het Agnus Dei uit zijn Nicolai-messen.

Anjous Day uit de Nicolai Messe van Joseph Haydn. Ook vaak gedraaid zo rond 5 december. Sint-Nicolaas, Nicolai Messe. En de solisten waren Nancy Argenta, sopraan. Catherine Robson, alt. Michael Schade, tenor. En Alistair Miles, bas. Bij The English Concert en English Choir onder leiding van Trevor Pinnock. En van deze 4 vocale solisten nu naar 3 instrumentale solisten. Gottfried van der Goltz, Sabine Lier en Anna-Katharina Schreiber. Ze spelen allemaal een viool. Doen ze bij het Freiburger Barokorkest in dit concert voor 3 violen van Johann Sebastian Bach.

0: Dat was het concert voor drie violen en strijkers van Johann Sebastian Bach, Gottfried von der Goltz, Sabine Lier en Anna-Katharina Schreiber, violisten en daarbij het Freiburger Barokorkester.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Andrea Scholl, countertenor met Academia Byzantina, onder leiding van Stefano Montanari. Stefano Montanari, zie. In Fairest Isle uit King Arthur van Henry Purcell over die legendarische koning Arthur. En heel toevallig zit er ook een Arthur hier in de studio en die knikt goedkeurend toe. Hè? Het was mooie muziek, hè, Arthur? Gelukkig. Dan hoop ik dat ik verder ga met nog meer mooie muziek, ook van een Engelse componist, Benjamin Britten in dit geval. Trouwens, dezelfde geboortedag als Henry Purcell. Vandaag is namelijk 88 jaar geleden, precies op 18 augustus 1938... toen zat de 24-jarige Benjamin Britten voor het eerst op het podium van The Proms. En dat was in Queen's Hall in Londen. Hij zat zelf achter de vleugel met het BBC Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde Sir Henry Wood, die ook begonnen was met The Proms-concerten. En op de lessenaars van het concert en het orkest lag zijn gloednieuwe pianoconcert. Britten had het in 5 maanden geschreven en noemde de vorm zelf nogal nuchter een eenvoudig en direct pianoconcert. Muziek denkt daar gelukkig een beetje anders over. Het begint met een toccata die meteen vonken slaat. Scherp, ritmisch, virtuoos en vol jong bravoer. De critici waren destijds nog niet helemaal overtuigd. Britten zelf bleef er ook een beetje aan sleutelen. 7 jaar later ving hij zelfs het oorspronkelijke derde deel nog. Maar dit openingsdeel liet hij onaangeroerd. Vol energie. Het eerste deel uit het pianoconcert van Benjamin Britten. Solist Leif Uwe Andsnes.

0: voor sommigen something completely different. Een beetje als Marmite. You either love it or hate it. Maar het is heerlijk energieke muziek. Het eerste deel uit het pianoconcert van Benjamin Britten. Geschreven voor hemzelf. Om zichzelf als pianist te profileren. 24 jaar oud was hij. En op deze dag in 1938 voor het eerst uitgevoerd. Tijdens de BBC Proms. Met Britten zelf aan de vleugel. Hier live Uwe Anses. De pianist van het Prinsengrachtconcert komende zaterdag. En hij speelde met het City of Birmingham Symphony Orchestra. Onder leiding van Paavo Järvi. Ja, en Karin. In de studio.
1: Ja. En ik ga even vooruit kijken. Ja. Want op donderdag 17 september mogen we een hele mooie uitzending maken als aftrap van de klassieke top 400 Stemweek. En dat doen we onder andere met live deze meneer. La mer,
0: on voit danser. Maar die is toch al lang overleden, deze meneer? Charles Trenet?
1: De meneer die het zingt.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Niet die het heeft geschreven en ook.
0: Gelukkig.
1: Thomas.
0: Olimans. Yes.
1: Wat ik dacht, die grote ogen van jou.
0: Ja, ik schrok even. Ja. Charles Trenet.
1: Hoe halen jullie die?
0: Ja.
1: Tevoorschijn. Nee, met Thomas Olimans dus. En Lucie Horst komt ook. Het Felix Kwartet. En luisteraars. En ik ga je zo vertellen hoe en of je erbij wil en kan zijn.
0: Dus bij de aftrap van de top 400 zometeen luisteren. Die prachtige stem en de chansons gezongen door Thomas Olimans, zometeen met Karin. Hier nog wat Händel op weg naar de middag. Een heerlijke gavotte. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
1: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
0: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer nog niet genoeg. Als de regen stopt, kan het vuur weer oplaaien. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Vannacht zijn twee brandweermensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de Braziliaanse club zijn overeenkomst verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. Volgens de voetballer kwam de club gemaakte afspraken niet na. Blijkbaar zijn ze het nu alsnog eens geworden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Het is 18 augustus, een druipende dinsdag. Ik word er blij van. Lekker waterballetten op deze muziek van Leo de Liebe.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Göteborg Symfonieorkest speelde Pizzicati uit de balletsuite Sylvia van Leo Delibes. Het is de muziekfabriek Klassiek Lunchen. De komende twee uur gezellig dat je luistert. Hopelijk heb je vanochtend ook even in de regen rondgebanjerd. Dat ruikt toch zo goed. Nu dan, dicht bij de radio, word je vanzelf droog en warm met zo een dans voor gitaar door Frans Halas gespeeld. Braziliaans ensemble Samba de Raiz. Zij zingen vertaald kop op. En luisteraar Joost, die neemt ons mee met zijn radioreisdienst. Hij moet bij de zomer namelijk altijd denken aan een van de grootste moderne filmklassiekers, Amélie. Maar hier is eerst Ophélie Gaillard op haar cello. Ze voert het orkest aan en ze spelen muziek van Nicolas Porpora.

0: Pulcinella Orchestra speelde onder leiding van celliste Ophélie Gaillard een concert voor cello en strijkorkest in G van Nicola Porpora.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Iets minder dan een maand duurt het nog. Donderdag 17 september. Dan mogen wij van de Muziekfabriek een bijzondere uitzending maken. Net als voorgaande jaren. Een uitzending voor de aftrap van de Stemweek. Die week waarin de NPO Klassiek Stembus door het land gaat om zoveel mogelijk stemmen op te halen voor de klassieke top 400. En dat mogen we dus op 17 september feestelijk aftrappen. Hier in de grote NPO Radiohal met een live verzoekmiddag. Verzoeken, oftewel stemtips van luisteraars thuis, zullen dus volop voorbij komen, maar ook van een aantal luisteraars in de zaal. Dus heb je nog wel een stemtip en heb je zin en tijd om naar Hilversum te komen op die donderdag de 17 september rond het middaguur? Er is namelijk een beperkt aantal plaatsen. Lijkt het je leuk om te komen? Laat het ons dan even weten via npoklassiek.nl/aanmelden. Daar kan je even een formulier invullen en ons laten weten dat je zou willen komen. npoklassiek.nl/aanmelden. Bijkomend voordeel, je ziet dan live optreden blokfluitiste Lucie Horsch, strijkkwartet Felix en zanger Thomas Olimans. Ongelooflijk waanzinnige line-up waar we echt heel erg naar uit zitten te kijken. Dus kan en wil je er live bij zijn? Op donderdag 17 september. Geef je even op. Wie weet komt er een toegangskaart jouw kant op. npoklassiek.nl/aanmelden. En dan ter voorproef hier vast. Thomas Olimans met La Mer.

La Mer van Charles Trenet, hier gezongen door Thomas Oliman, samen met Amsterdam Sinfonietta uitgevoerd. En donderdag 17 september treedt Thomas Oliman live op bij ons. Samen met blokfluitiste Lucie Horsch, het Felix Quartet. Zij gaan ongelooflijk bijdragen aan een feestelijke aftrap van die klassieke Top 400 Stemweek. Mocht je zin en tijd hebben daarbij te zijn, ga dan even naar de website www.npoklassiek.nl/aanmelden.

Het Zweeds radiokoor zong Aftonenavond stond van Hugo Alphen. En daarvoor hoorde je Jean-Yves Thibaudet op piano met het Warner Brothers Studio Orchestra. Speelde een deel uit de soundtrack van Alexandre Desplat voor Extremely Loud and Incredibly Close. Radio Reisdienst.

deze hele zomer al. Radioreisdiensten we erop los. En dit is de laatste week dat we laten horen welke muziek luisteraars direct terugbrengt. Naar een zomervakantie van weleer. Of misschien wel gewoon deze zomervakantie. Of iets wat in de toekomst nog gaat gebeuren. Vandaag lees ik in de NPO Luister-app dit bericht van Joost. Bij zomer en vakantie denk ik altijd aan de muziek van Jan Tiersen voor de film Amélie. Ja, dat is inderdaad een altijd zomermuziekje. Die Franse film uit 2001, Amélie, over de jonge, dromerige vrouw die in Parijs woont en op haar eigen manier het leven van de mensen om haar heen mooier probeert te maken. Hele goede radioreisdienst, Joost. Daar komen nu twee hits uit, die soundtrack. De Wals van Amélie om te beginnen. En daarna, ja, misschien wel de grootste hartensteler. Het kinderliedje van een andere zomermiddag.

0: Continuo 3 l'après-midi, een kinderliedje van een andere zomer, van een andere middag in een andere zomer. En daarvoor de wals van Amélie uit die film met de volledige titel Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Jan Tiersen schreef deze muziek. Dankjewel voor deze uiterst zomerse radioreisdienst. Joost.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

onder leiding van Vasily Petrenko speelde het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra de serenade voor strijkorkest van Edward Elgar. Zometeen Braziliaans advies bij liefdesverdriet. Maar eerst Frans Halasch op gitaar. Hij speelt Solea, een dans.

Trio van Francis Poulenc. Je hoorde François Lillet op hobo, Gilbert Audin, Fagot en Eric Lesage op piano. Daarvoor Frans Halas op gitaar met Solea van Regino Sainz de la Maza. Tijdens een Braziliaanse Roda da Samba zitten muzikanten bij elkaar in een kring. Er wordt gezongen, gelachen en vooral samengewerkt. Niemand heeft de hoofdrol. Je doet het samen met elkaar. En dat hoor je ook in deze muziek, Conselho. Uitgevoerd door Samba da Raiz. Conselho betekent advies. En dat advies is in dit geval eigenlijk simpel. Kop op. Het gaat over liefdesverdriet. Over niet blijven hangen in wat voorbij is, maar je hoofd omhoog steken.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis, omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Toezichthouder NVWA denkt dat die bij aankomst al dood was. Er zijn geen levende exemplaren gevonden. De Japanse kever komt voor in delen van Italië, Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Ze eten gewassen kapot en planten zich snel voort. De NVWA vraagt vakantiegangers en transporteurs om erop te letten dat ze geen Japanse kevers meenemen naar Nederland. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingstehuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028... Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: Met straks Ludwig van Beethoven, gespeeld door Hannes Minnaar. En dit zijn 8 strijkers met noten van Mendelssohn.
6: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Ja, dit waren wel iets meer dan 8 strijkers. Het was het halve NDR Symfonieorkest. Maar ze speelden wel het scherzo uit dat strijkoctet van Felix Mendelssohn. Het is de Muziekfabriek, je klassieke lunchshow. Muziek voor tijdens het middageten. En daaromheen met zometeen. Hoe komt het dat sommige mensen kippenvel, rillingen krijgen bij bepaalde kunst of het horen van bepaalde muziek en anderen niet? Er is onderzoek naar gedaan en dat laat ik zo even horen hoe het zit. Maar eerst een kantate van Johann Ludwig Bach.

0: Het slotkoor uit de kantate Ja, mir hast du Arbeit gemacht van Johann Ludwig Bach. Je hoorde Capella Solertia onder leiding van Johanna Zoller.
1: Goed idee!
0: Waarom krijgen sommige mensen kippenvel bij het lezen van een gedicht, bij het bekijken van een kunstwerk of een theaterstuk, bij het luisteren naar een concert en anderen niet? Het Max Planck Institute for Psycholinguistics onderzocht het. Bij meer dan 15.000 proefpersonen, van wie ook het DNA bekend was, werd de aesthetic chill gemeten. Dat is esthetisch plezier vermengd met kippenvel of rillingen, veroorzaakt dus door kunst, literatuur, muziek. En de onderzoekers kwamen erop uit dat hoe sterk deze aesthetic chill is, voor maar liefst 30% te maken heeft met je familiegerelateerde basismateriaal, je genen. En daarnaast ook nog een beetje met persoonlijkheidskenmerken zoals hoe open je staat voor nieuwe ervaringen. Het is, zegt een van de onderzoekers, een interessante stap in het begrijpen van hoe mensen dezelfde zintuiglijke wereld zo verschillend kunnen ervaren. Ik dacht even qua muziek een kleine test onder de controlegroep Muziekfabriekluisteraars. Deze muziek, kippenvelmateriaal of niet?

absoluut kippenvel, schrijft Edwin naar de NPO Luister-app van de eerste noten. Gertie ook, zeker kippenvel materiaal, schrijft ze. Nou, en voor dat kippenvel, Gertie en Edwin, mag je dus mede je ouders bedanken, weten we nu. Brunhilde laat trouwens weten dat ze geen kippenvel heeft, wel rustgevend hoor, en een beetje slaapverwekkend. White flowers take their bath, hoorde je. Marie Samuelsen opviel bij Scoring Berlin, muziek van de Duits-Armeense componiste Meredith.

0: Strijkkwartet in F van Maurice Ravel. Het tweede deel daaruit hoorde je, gespeeld door Kator Eben.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Hannes Minnaar, een naam die je misschien wel kent. Een van de grootste Nederlandse pianisten van dit moment, speelt al jaren op toonaangevende podia in binnen- en buitenland. Maar in 2013 maakte hij zijn debuut bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest met het werk dat je zo meteen gaat horen. Ludwig van Beethovens vierde pianoconcert. En dat optreden was het begin van een bijzondere samenwerking met dirigent Jan-Willem de Vriend en het Orkest van het Oosten. Want samen namen ze uiteindelijk alle vijf de pianoconcerten van Beethoven op. Een monsterklus met wonderschoon resultaat. Je hoort nu van die opnamecyclus het eerste deel van dat vierde pianoconcert.

0: openingsdeel. Piano concert nummer 4 van Ludwig van Beethoven. Je hoorde Hannes Minnaar bij het Orkest van het Oosten onder leiding van dirigent Jan-Willem de Vriend.
1: Hit van de week.

vandaag ook toepasselijk voor al die vlinders die moeten schuilen voor de regen om hun tere vleugels te beschermen. Onze muziekfabriek hit van de week, Lavinia Meijer met Boudewijn de Groots, Verdronken Vlinder. Het lied waardoor Lavinia Meijer op haar 8e helemaal gegrepen werd.

0: WinSync speelde Quincy Jones. The Midnight Sun Will Never Set. En ook Sander Zwiep gaat nooit ten onder.
1: Zo, dat zet ze zo. Nou,
0: komt
1: dankjewel.
0: Nu in ieder geval weer even boven.
1: Maar ik kijk naar jou en ik denk aan Quincy Jones en denk ik aan Chump Change. Dat is toch die Studio Sport NOS?
0: Ja, nee, langs de lijn. Quincy Jones.
1: NOS.
0: Ja. Dat is ook Quincy Jones.
1: Ja, die heb ik straks helaas niet. Wel muziek van Barry, Bacharach, Bach en Dvorak. Dvorak.
0: Is het Binsdag?
1: Ja, van Bill Evans ook.
0: Jeetje.
1: Bohuslav, Martin Nieuw, Bedrich Smetana.
0: Jongen. Bedrich, zeg je toch? Of is het Bedrich?
1: Bedrich, weet niet.
0: Bedrich?
1: Bedrich Smetana. Ik zou het moeten weten, ik woon aan de Smetana-dreef.
0: Ja.
1: Iedereen zegt de Smetana-dreef. Ik corrigeer het ook niet meer, weet ik veel.
0: Nee, tuurlijk niet. Maakt ook niks uit. Bedrich Smetana, zometeen in Mater.
1: Er staat taart voor jou, hè? Robert Andries.
0: Van mij?
1: Drie taarten staan er. Je kan kiezen.
0: Oh, ik heb wel trek. Dankjewel. Welke heb jij genomen?
1: Nog niks.
0: Oh.

0: NPO Klassiek.
1: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Leif Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Gabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
0: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
0: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: NPO Klassiek.
11: Max.
12: Goedemiddag, dit is Maatwerk met een 2-in-1 verpakking. In deel 3 uit Dvořák's 7e symfonie wordt je getrakteerd op een Weense wals en een Tsjechische foliant. Tegelijkertijd.
11: Maatwerk.
12: Dat is dus 2 voor de prijs van geen.
11: Met Sander Zwiep.
12: Gratis, maar niet goedkoop.

0: Het Philharmonisch Orkest van Los Angeles met Gustavo Dudamel als dirigent in het derde deel uit de zevende symfonie van Dvorak. Het is best wel knap wat hij hier heeft gedaan, want misschien hoorde je het er niet aan af, maar hier gingen twee dansvormen gewoon prachtig samen. Een soort hybride muziek of ja, muzikale fusion cooking. Een Weense wals ging samen met een Tsjechische furiant. En ja, dat is mooi, multinational, die Dvorak.
1: De bestemming.
0: Die bevindt zich heel ergens anders. Niet in Tsjechië, niet in Los Angeles, maar waar dan wel? Het is een stad ergens op de wereld. Niet in Europa zelfs. Als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs, de draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn: grootste containerhaven, Sint Ignatius Kathedraal en Rotterdam. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Grootste containerhaven, Sint Ignatius Kathedraal en Rotterdam.

Ik denk dat de film waarin deze muziek voorkomt uitkwam, ja, niet al te ver van het geboortejaar van klarinetiste Annelien van Wouwen. Annelien speelde hier bij de NDR Radio Philharmonie het langzame deel uit het klarinetconcert van Mozart. En ook te horen natuurlijk in Out of Africa. Op 18 augustus 1936 werd Robert Redford geboren. De Amerikaanse acteur overleed vorig jaar. En later dit uur van maten hoor je ook nog andere muziek die voor die film geschreven is door John Barry. Dit is van Henryk Gorecki, Ave Maria.

0: Muziek van de man die heel veel betekent voor pianisten, zeker voor jazzpianisten, Bill Evans. Met zijn heerlijk romige akkoorden, lekkere dikke voicings. Since We Met was dit door Jean-Yves Thibaudet. Na het Ave Maria uit de Maria-liederen van Henryk Gorecki. Dat was toch een heel andere kant van Gorecki dan ik dit weekend meemaakte thuis. Ik vertelde je dat ik wel eens wat veldwerk doe met het luisteren van cd's. Of ze geschikt zijn voor maatwerk of niet. En zo luisterde ik op zondagmiddag naar de Copernicaanse symfonie van Gorecki. Ja, ik weet niet. Ik heb hem vooralsnog niet in de planning.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Wel nu muziek van Arnold Schoenberg. Jazeker, hij maakte een bewerking van een orgelwerk van Bach.

Ja, mooi stuk muziek met de melodie die bekend staat als Saint Anne. Met die melodie is heel veel moois gemaakt, waaronder een preludium en fuga door Johann Sebastian Bach. Mijn vader speelde het vroeger wel eens. Het is een orgelstuk. Ik mocht al registreren, dus knopjes duwen in ons geval. Hoe meer knopjes, hoe meer vreugd, want dan klonk het orgel lekker hard richting het einde. Verfijning is iets waar ik niet altijd heel goed in ben. Hier was het een orkestratie met de BBC Philharmonic. Dat betekent dat die muziek van Bach door iemand anders is bewerkt voor een orkest. En die andere persoon was notabene Arnold Schoenberg. Die toch zelf ook heel anders componeerde. En ik ben zo benieuwd of Arnold tijdens het orkestreren van Bachs noten dan af en toe dacht... Goh, dat is eigenlijk best wel heel mooi wat hij hier deed.

Wat hier gezongen werd, betekent zoveel als jouw bloed stroomt ook door mijn aderen. Het drukt een diepe fysieke emotionele eenheid uit tussen twee geliefden. Alsof levens en levenskrachten helemaal met elkaar raken verweven. En het was een tekst van Pablo Neruda, gezongen door het koor Conspirare onder leiding van Craig Ella Johnson. Na muziek die je kunt kennen van het Witte Doek, namelijk uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid van Burt Bacharach. Bach Garach, na muziek van Johann Sebastian Bach zonder Arach. Het was South American Getaway door de 12 cellisten van de Berliner Philharmoniker. Straks wel meer muzici op het podium voor het pianoconcert van Dvořák. En muziek met als titel een chocoladepasta die ik vroeger verslond. Orinoco, een stuk van Erwin Schulhoff. En meer in maatwerk.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Vanavond om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. Afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
10: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek.
12: Max. Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
9: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het Praags Radio Symfonie Orkest speelde muziek van de man die in 1890 werd geboren in het Tsjechische Polická. Op zijn 7e ging Bohuslav Martinů aan de slag met vioollessen. Die kreeg hij van de lokale kleermaker. Ja, misschien speelde hij ook op katoenen snaren of zoiets. Wat later werd hij toegelaten tot een conservatorium in Praag. Maar hij werd er ook weer vanaf gestuurd vanwege zijn onverbeterlijke achterloosheid. Dus, zei Martinů, dan leer ik het vak me wel zelf. En dat ging prima. Dat horen we hier, ouverture die hij rond de Tweede Wereldoorlog schreef voor een Amerikaanse middelbare school.
1: De bestemming.
0: En dat is een stad, niet in Tsjechië, ook niet in Amerika, maar waar dan wel? Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze maatwerk hoofdtelefoon, draadloos en wel. De hints zijn grootste containerhaven, Sint-Ignatius Kathedraal en Rotterdam. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Grootste containerhaven, Sint-Ignatius Kathedraal en Rotterdam.

En zo stroomde die rivier via de harp van Remy van Kesteren in oktober 2013. Live opname door Max, gemaakt van de Moldau van Smetana in een bewerking voor harp solo. Een andere rivier die stroomt door Venezuela en daar is muziek op gebaseerd. De rivier de Orinoco, denk aan Orinoco Flow van Enya. Het legendarisch geworden geluid van de Roland D50, maar dat maakt verder niet uit. Iemand anders die ook een stuk baseerde op die rivier was Erwin Schulhoff uit Praag. Afkomstig deze componist. In 1934 kwam hij met Orinoco voor zangstem en jazzorkest helemaal naar de toenmalige mode. Het officiële genre is de carioca, een vroege samba variant. En hoe klinkt dat? Zo.

0: Het Prajak-kwartet speelde het derde deel uit het Amerikaans kwartet van Antonín Dvořák naar Zuid-Amerikaanse sferen van Erwin Schulhoff, ook uit Tsjechië de componist, maar hij baseerde zich op een soort samba uit de jaren 30, de carioca. Het stuk heette Orinoco. En wat die Orinoco betreft, appte Maarten Maris, ja, je vergeet ook de chocoladepasta, die zo heet. Nou Maarten, ik heb het beleg dan net wel niet genoemd, maar mijn gepit is die pasta echt niet vergeten. Die mooie jaren Orinoco aan mijn ontbijttafel hebben wel een paar mooie vullingen opgeleverd.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Meer Tsjechische sferen nu van Antonín Dvořák, zijn pianoconcert. Je hoort het niet zo vaak. En als solist is het Stephen Huff. Dat is me toch een man, een geweldenaar. Dit najaar, ik heb even op zijn concertagenda gekeken, geeft hij heel wat uitvoeringen met op het menu geen kinderachtige zaak, hoor. Het Keizersconcert van Beethoven. En nou ja, hij speelt ook nog zeker 4 keer het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Als we het hebben over de Mount Everest in de muziek. En hij doet er ook nog wat solo recitals tussendoor. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Stephen Huff met het orkest van Birmingham.

Ja, volgens mij in de schrijvende branche word je voor sommige klussen per woord betaald. Als Stephen Huff per pianonoot werd betaald, dan kon hij zo van Donald Trump zo'n Trump Tower overkopen. Dan was hij wel miljardair geweest. Respect voor dit pianoconcert van Dvorak met Stephen Huff aan het klavier en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. De Pulitzer Prize winnende recensent Harold Schoenberg die stak zijn loftrompet niet onder stoelen of banken over deze muziek. Harold zei: het pianoconcert van Dvorak is een aantrekkelijk muziekstuk met een slechte pianopartij.

De Wilde Eend, een koorstuk van Leo Janáček door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Reimert de Leeuw. En zonder dat je daar erg in hebt, hebben we ons toch al stiekem een flink eind door deze dinsdagmiddag heen geluisterd. Met maatwerk nog een uur te gaan met muziek van Brahms, Puccini, Ravel en nog veel meer moois. Dat verklap ik straks. Dit is Topbesluit, Mozart's Praagse Symfonie.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. Er reden vrijdag trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt met zaad dat de ouders niet hadden uitgekozen. Uit DNA-onderzoek bleek dat de kinderen waren verwekt met sperma uit Turkije of een ander land in de regio, terwijl de ouders West-Europees zaad was beloofd. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
11: Ja.
10: En wat houdt maatwerk dan in?
12: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, goedemiddag, welkom bij Maatwerk. Als Hans Halfmans nu in de auto op weg naar de studio luistert, Hans, dan krijg je toch een klein beetje stress misschien, want deze muziek klinkt ook vaak in podium, of klonk vaak in podium als programma muziek. Gecomponeerd door Ravel. Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin voerde het uit. L'Aideronnette, Imperatrice de Pagode. Pagodes, misschien een kleine hint in de richting van de bestemming.
1: De bestemming.
0: Over een dik half uur komen we eraan, maar ja, waar is daar? De hints van vandaag zijn grootste containerhaven, Sint Ignatius Kathedraal, dus niet Sint Ignatius Kerk, maar echt kathedraal, en Rotterdam. Wat is onze bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Grootste containerhaven, Sint Ignatius Kathedraal en Rotterdam.

0: Ja, leuke samenkomst van de verschillende werelden. Pasta bolognese met Fu Yung Hai. Castagnette en Sheng hoorden wij hier in La Folia. Woe wij op dit instrument. Het woord Sheng heeft verschillende betekenissen. Het hangt een beetje van de context af. Altijd lekker verwarrend. In Chinees betekent Sheng meestal leven of geboren worden of groei. Daarnaast is het dus de naam van een traditioneel Chinees mondorgel. En het is een voornaam. Dus kun je zeggen, hey, mondorgel, wil je wat drinken? Of jongens, komt mondorgel nog? Ik weet niet of het ook die kant op werkt, maar goed. Woe wij samen met Holland Baroque in muziek van Vivaldi.
1: Ik zou mijn klanten al sowieso niet een drie kwartier naar Vivaldi in de loop laten luisteren. Behandel je klanten gewoon met respect.

0: jasmijn, jasmine flower, een traditional uit China, die Oxford Choir onder leiding van Bob Chilcott.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ning Feng was 4 jaar oud toen zijn vader hem in contact bracht met een viooldocent. De vader van Ning groeide op in omstandigheden in het toenmalige China die het om financiële en politieke redenen onmogelijk maakte om een vioolcarrière te starten of op te bouwen. Dus hij had veel hoop dat zijn zoontje een prachtige muziekloopbaan kon bouwen. Zijn viooldocent belde weinig later op: vergeet het maar, meneer, want de pink van uw zoon is veel te kort. Dat wordt niks met die viool. Tuut, tuut, tuut. Nou, dat was ook leuk om te horen. Jaren later weten wij wel beter. Ning Feng heeft een geweldige carrière opgebouwd. Over de hele wereld speelt hij op een Stradivarius uit 1710. En hier is hij, Ning Feng, met het Concerthausorchester Berlin onder leiding van Anthony Hermes, met het vioolconcert van Brahms.

De delen 2 en 3 uit het vioolconcert van Johannes Brahms. Ning Feng viool bij het Concerthaus Orkester Berlin onder leiding van Anthony Hermes. Je hoort wel eens over jong muzikaal talent, waarbij het talent in kwestie al op heel jonge leeftijd, soms 2-3 jaar oud, al te maken krijgt met een loodzwaar oefenstramien, gewoon in de huiskamer, torenhoge verwachtingen en zo. Nou, Ning Feng die zegt: mijn ouders hebben nooit extreme druk op me uitgeoefend. Ze vonden het prima als vioolspelen voor mij gewoon een hobby zou worden. Wel drukte mijn vader me dit op het hart: gebruik je tijd verstandig. Tijd is niet te koop. En tijd die eenmaal voorbij is, komt niet terug.

Och mensen, wat een vocale glorie uit de tijd deze opname, dat ze knipjes in de montage nog met een kartel, schaar en pritstift maakten. En Luciano Pavarotti die zong dwars door de microfoons heen, die kon ze daarna weggooien. Geweldig, wat een volume. London Philharmonic Orchestra, daarbij Nessun Dorma uit Turandot van Puccini. Daarvoor uit The Painted Veil van Alexandre Desplat met pianist Lang Lang.

0: de bestemming.
1: De hints waren natuurlijk ook de muziek, subtiele hints. En ook grootste containerhaven, Sint Ignatius Kathedraal en Rotterdam. Dagfinalist is geworden Jannie van Doorn. Jannie mailde ons: beste mensen, beste Sander. De oplossing van vandaag is Shanghai. Shanghai heeft de grootste containerhaven ter wereld. De Sint Ignatius Kathedraal staat in Shanghai. En sinds 1979 is er een zusterrelatie tussen Rotterdam en Shanghai. Het was zelfs de eerste zusterrelatie voor, volgens mij, Rotterdam. En voegt Jannie toe: leuk dat het Shanghai is vandaag, want daar woont nu voor een paar jaar mijn jongste broer. Groeten van Jannie uit Oosterbeek, wier broer dus in het verre oosten bleek. Fantastisch. Goeie reis als je hem gaat opzoeken daar. Op 18 augustus 1957 werd geboren Tan Dun, Chinees componist van deze muziek.

0: Filmmuziek van Tanden voor Crouching Tiger, Hidden Dragon met cellist Yo-Yo Ma en het symfonieorkest van Shanghai. Bestemming bereikt wat betreft deze editie van Maatwerk. Op weg naar het podium, vandaag gepresenteerd door Hans Hafmans. In Maatwerk is het laatste woord aan de Vlaamse dichter die ons een paar jaar geleden veel te vroeg is ontvallen. Hij werd geboren op 18 augustus 1979. Hier is Stijn de Pape.
1: Muziek is niet de noten, maar de stilte tussenin en het einde dat al doorklinkt in de tonen van het begin. Muziek is niet de strijkers, niet de kopers, niet het hout, niet het slagwerk, maar de klankkleur, dialoog in duizendvoud. Muziek is niet de maestro die de plak zelfzuchtig zwaait. Muziek is vuur dat zindert, licht dat onverminderd laait.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Straks om 8:00 Beethoven in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval willen ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Een afstand van zo'n 120 kilometer. Het weer, de hele dag door nog kans op regen. Tussendoor ook af en toe zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en wat zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
8: Podium met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van dinsdag 18 augustus. Met droevig nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. De Nederlandse bas Harry van der Kamp is gisterochtend overleden. Van der Kamp was een van de prominentste bassolisten in de oude muziekbeweging. Werkte onder andere samen met klavecinist en organist Gustav Leonhard. Bovendien was hij medeoprichter van Capelle Amsterdam en het Gesualdo Consort. Met dat Gesualdo Consort bracht hij in 2010 het volledige vocale werk van de Nederlandse componist Jan-Pieterszoon Sweelinck uit. Het was een groot samenwerkingsproject met de NTR. Voor dat Zweelinkmonument werd hij in datzelfde jaar nog geridderd door toen koningin Beatrix. Morgen staat podium met dirigent Daniel Royce, die hij heel goed gekend heeft, uitgebreid stil bij de carrière en de persoon van Harry van den Kamp. Harry van den Kamp is 79 jaar geworden. Nu een van zijn favoriete psalmen, psalm 137. Eerst de melodie en dan de zetting van Zweelink door het Gesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van den Kamp.

Psalm 137, getoonzet door Jan Pieterszoon Sveelinck, toen we gezeten waren aan de waterrijke oevers van Babylon. Jesualdo Consort Amsterdam, geleid door Harry van der Kamp. Nu dus gisteren overleden. Morgen staan we in podium uitgebreid stil bij het overlijden van Harry van der Kamp, met een van zijn dierbare vrienden, dirigent Daniel Royce. Dirigent en pianist Daniel Barenboim richt een nieuw festival in Berlijn op, het West Eastern Divan Festival. Op het programma staat Barenboims eigen West Eastern Divan Orkest centraal. Dat orkest werd opgericht na een eenmalige workshop in 1999, bedoeld om Israëlische en Palestijnse jonge muzici samen te brengen. Het was een idee van Barenboim zelf, van Argentijns-Israëlische afkomst, en de Palestijns-Britse schrijver Edward Said. Daarna ontstonden er meerdere Barenboim Said muziekacademies in Berlijn, het Spaanse Sevilla en in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Studenten van al die academies zijn te horen op het nieuwe festival in Berlijn. West Eastern Divan Festival vindt plaats in november in de chique Berliner Philharmonie, de Pierre Boulez-zaal en zelfs in de legendarische nachtclub Berghain. Tijdens het festival, 15 november, zal Daniel Barenboim 84 jaar worden. Hier is dat West Eastern Divan Orchestra, geleid door Daniel Barenboim, met de Sinfonia Concertante van Mozart, met Mohamed Saleh, hobo, Kinan Asmer, klarinet, Mor Biron, fagot en Sharon Poliak, horen. Dus Palestijnse en Israëlische muzici als solist ook.

0: Het slot van de Sinfonia Concertante voor blazers van Mozart. Ramallah, augustus 2005, met het West Eastern Divan Orchestra, geleid door Daniel Barenboim, Mohamed Saleh hobo, Kinan Asme klarinet, Mor Biron fagot en Sharon Polyak horen. Er komt dus een West Eastern Divan Orchestra of festival in Berlijn in de maand november. Het is nu 17:50, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Het is behoorlijk druk op de weg. Ruim 300 kilometer file bij elkaar. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Gelukkig weinig bijzonderheden. Kwartier oponthoud voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijden over 12 kilometer tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. En 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar.
2: Podium met Hans Hafmans op

0: Moderato cantabile e molto espressivo. Nou, ga er maar aan staan. Het moet dus niet te snel. Cantabile, zangerig en met veel uitdrukking. Een van de laatste sonates, de ene laatste van Ludwig van Beethoven, het begin, door pianist Mitsuko Uchida. Ja, zij kan het. Die heeft een album met de allerlaatste sonates opgenomen. Zijn nu te beluisteren op npoklassiek.nl, de website. Deze zomer nemen we in Podium een kijkje achter de schermen van concoursen, festivals en andere bijzondere concerten. We volgen deze week het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Grafenegg Festival in Oostenrijk. Vandaag is marketeer Sanne Bakkers aan het woord. Ze praat ons bij over haar taken binnen de organisatie van het festival.
1: Ik ben de contentmarketeer van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en momenteel ben ik druk bezig met de voorbereidingen van onze tournee naar Grafenegg. Eigenlijk starten we altijd met een contentplan die we laten zien aan alle afdelingen van het orkest om met elkaar te bespreken wat we willen vastleggen van de tournee en wat zijn eigenlijk de belangrijkste momenten die we met onze achterban willen delen. Ik ben verantwoordelijk voor die planning en dan verzin ik eigenlijk wat creatieve en leuke ideeën waar we dan beelden van kunnen maken. En die delen we dan uiteindelijk met iedereen online en offline. Misschien wel het leukste content idee wat we op dit moment hebben is het maken van dronebeelden. We zijn natuurlijk buiten in een openluchtlocatie en dat gebeurt niet zo super vaak. Dus daar willen we graag gebruik van maken. Dus we zijn bezig met kijken of er een mogelijkheid is om dronebeeld te maken van de repetities van het orkest. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder, want dat hebben we niet zo heel vaak. In een concertzaal is het al helemaal lastig. Dus fingers crossed en wie weet krijgen we dat nu wel voor elkaar.
0: De drone de lucht in bij Grafenegg met het Rotterdams Philharmonisch Orkest over een paar dagen. Dit was Sanne Bakkers, content marketeer van het orkest. Voor meer backstage beelden van de tour kun je terecht op onze site npoklassiek.nl/podium. Dat prachtige openluchttheater waar Rotterdam gaat spelen. Waar trouwens het Concertgebouworkest over een paar dagen ook gaat optreden. Goede Nederlandse vertegenwoordiging in Oostenrijk. Dit is Rotterdam, geleid door chef-dirigent Lahav Shani. Met het laatste deel de finale uit de 7e symfonie van Anton Bruckner.

het slot van de 7e symfonie van Anton Bruckner door het Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Lahav Shani. Orkest en dirigent zijn dus onderweg, voorbereiding aan het maken in ieder geval, voor een optreden in Oostenrijk, in de openlucht, in Graveneck. Backstage, in podium, je kunt het allemaal vinden op npoklassiek.nl/podium. En morgen begint de Wagner Vierdaagse in het dorp Heilige Landstichting. In de bossen van Nijmegen wordt hier 4 dagen lang muziek van Richard Wagner uitgevoerd. Centraal dit keer staat de opera Tannhäuser. Dat is een van de vroege romantische werken van Richard Wagner. Tijdens het festival wordt onder andere de 3e acte van Tannhäuser uitgevoerd in de Cenakelkerk. Vanaf morgen dus tot en met zondag in de Heilige Landstichting bij Nijmegen. Het is een koor uit die 3e acte, beroemd koor Tannhäuser van Richard Wagner.

0: Het Pelgrimskoor uit de derde acte Tannhäuser van Richard Wagner, koor van de Bergse Omroep, Münchener Rundfunkorchester. En deze muziek komt dus tot klinken de komende dagen in het dorp Heilige Landstichting in de Bossen bij Nijmegen. Podium met tips, muzieknieuws en kerstverse albums. Meer info op nploklassiek.nl/podium. En nu 17:45, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Hi Hans, de file druk neemt een beetje af. 275 kilometer staat er nog in ons land. Maar zo druk is het al een tijd niet geweest. Veel vertraging voor het verkeer bij Arnhem, bij Utrecht en ook bij Amsterdam rijdt het op een paar plaatsen langzaam. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je nog dik 20 minuten vertraging in de vorm van 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. En de rechterrijstrook van de A4 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is na een ongeluk bij Den Haag-Ippenburg. Vanaf Delft staat er nu 7 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Deze zender die nu NPO Klassiek heet, alweer een tijdje, bestaat 50 jaar. Begonnen als Hilversum 4, later Radio 4. Om dat te vieren laten we elke week een mooi concert uit het archief online zetten. Zodat je daar naar kunt luisteren en van kunt genieten. Deze keer het Prinsengrachtconcert. Hoogzomer, Amsterdamse grachten, honderden bootjes, gezelligheid, muziek. Dat is de succesvolle formule van het jaarlijkse feest dat al sinds 1984 live wordt uitgezonden op radio en televisie. Dit is het concert van 2015. Pianist Alexandre Tarot speelde samen met zijn muzikale vrienden Bach, Ravel en Fauré. Dat leverde een onvergetelijke ervaring op. Het concert is te beluisteren op nploklassiek.nl/50jaar. Hier een kort mooi moment. Prelude van Johann Sebastian Bach. Bewerkt door Alexandre Silotti, pianist Alexandre Tarot.

De woorden van Johann Sebastian Bach. Ja, zie je het enthousiasme. Het was augustus 2015 tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam met Alexander Tarot. Deze prelude bewerkt door Alexander Silotti. Zaterdagavond is het opnieuw kans. De Noorse pianist live over Ansnes, centrale gast op het volgende Prinsengrachtconcert. Zaterdagavond aanstaande live te volgen op NPO 2 en op deze zender NPO Klassiek.

0: Braziliaanse dans van Jorge Morel, nieuwe plaat van de Cubaanse gitarist Laura Mazon Franqui. Podium bij de NTR, tot zo na het nieuws van 6 uur, als we teruggaan 100 jaar geleden voor de Roaring Twenties. Tot zo.
1: NPO Klassiek.
2: Het Prinsengrachtconcert komt er weer aan. Vanaf 7 uur sta ik al langs de kade met verschillende gasten en pianist Shane van Neerde en violist Hawig Elders. Exclusief op NPO Klassiek. En om 9:15 schittert pianist Live Uwe Ansnes als hoofdgast op de Prinsengracht met cellist Sol Cabetta en mezzo-sopraan Maria Warenberg.
1: Luister live naar het Prinsengrachtconcert met Ab Nieuwdorp. Zaterdag vanaf 7 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval willen ook die kranten dat aanvechten. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In Duitsland is een man uit Oekraïne veroordeeld voor sabotage namens Rusland. Volgens de rechter was hij van plan om brandaanslagen te plegen via de post. Hij verzamelde informatie over de logistieke lijnen van een Oekraïnse bezorgdienst. De man werd opgepakt voordat er een brandbom verstuurd kon worden. Hij moet 15 maanden de cel in. 2 medeverdachten gaan vrij uit. Van hen kan niet worden bewezen dat ze bewust bezig waren met sabotage. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen eerst nog regenachtig. Later breekt de zon af en toe door, maar dan kan er nog een bui vallen. Dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk.
4: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
7: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
6: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.

Deze zomer in Podium, elke dag na zessen, een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van jazz, van blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Dit was opnieuw clarinetist Benny Goodman met zijn trio in de jaren 30 met Bach Goes to Town. Want gisteren draaiden we de eerste opname van Benny Goodman. 17 was hij, precies 100 jaar geleden, 1926, toen hij in de band van Ben Pollock zijn eerste solo speelde voor de plaat. Een paar jaar later was Benny Goodman al uitgegroeid tot The King of Swing. Hij was net zo goed thuis in de jazz als in de klassieke muziek, want Goodman studeerde ook klassiek klarinet. En hij werd in de jaren 30 met zijn trio met pianist Teddy Wilson en drummer Gene Krupa ook belangrijk voor een aantal muzici die daarna naam zouden maken. In 1933 hier begeleidde Benny Goodman, zelf al aardig opdreven zijn carrière, met zijn trio bijvoorbeeld de eerste opname van een jonge, veelbelovende zangeres. Billy heette ze.

0: Jongens, die was 1933. Benny Goodman had er een naam voor zichzelf gemaakt. The King of Swing. En hier begeleidde hij weer een nieuw jong talent, de zangeres Billie Holiday in Riff and the Scotch en daarvoor Your Mother's Son-in-Law. Benny Goodman en this orchestra. Zometeen Benny Goodman als inspiratiebron voor componist Leonard Bernstein. Maar eerst even bijna 17:15 tijd voor de ANWB, de files. Robert Vriesen, Robert.
1: Goedenavond Hans. Nou, bij op de kop af 100 kilometer file is er nog over van deze avondspits. Weer een wat drukkere. Vertraging heb je nog echt op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want er staat nu een kapotte auto op de linkerrijstrook bij knooppunt Del. Dat veroorzaakt 10 kilometer file en een half uur vertraging. De linkerrijstrook van de A9 is ook dicht vanuit Diemen naar Amstelveen. Dat na een aanrijding. Dat is bij Amstelveen 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Gisteren lieten we Béla Bartók horen, die er als de kippen bij was en in de jaren 30 voor Benny Goodman schreef. Igor Stravinsky zou ook een Ebony Concerto schrijven. En in 1949 de jonge componist, dirigent, pianist, alleskunner Leonard Bernstein schreef voor Benny Goodman Prelude, Fugue en Riffs. Hier met Sabine Meyer, klarinet, en Wayne Marshall, piano en de City of Birmingham Symphony Orchestra, geleid door Paavo Järvi.

Nou, en of hij de virtuositeit en de ziel en de swing te pakken had, schrijvend voor Benny Goodman, Leonard Bernstein in Prelude, Fugue en Riffs. Sabine Meyer, klarinet, Wayne Marshall, piano, City of Birmingham Symphony Orchestra, onder leiding van Paavo Järvi. Het resultaat van die Roaring Twenties en Thirties. De jazz, de opkomst van de jazz en de reactie van klassieke componisten. Morgenavond opnieuw, na de klok van zessen. Even iets heel anders, straks om 8:00 in het zomeravondconcert. Rechtstreeks vanuit Zeist, de kerk van de Evangelische Broedergemeente, het befaamde Bautschi Quartet met Beethoven. Beethoven, jong, midden en laat, drie strijkkwartetten. Hun integrale van de Beethoven strijkkwartetten van 10, 15 jaar geleden, Bautschi Quartet, was een regelrechte internationale mijlpaal. Het wordt een avond straks. Dit komt uit die cyclus, een ander kwartet, ook een van de laatste. Strijkkwartet nummer 13, het vierde deel eruit, een Duitse dans, Alla Danza Tedesca.

De Duitse dans uit Beethovens 13e strijkkwartet door het Balzi Quartet. Ludwig van Beethoven, een portret vanavond van hem als jonge man, als volwassene en als die late strijkkwartetten, dat is van een andere planeet afkomstig. Strijkkwartet nummer 15 zal het worden. Live straks dus uit de Evangelische Broedergemeente in Zeist, dit Balzi Quartet. Ik ga naar de gouden opname. Zaterdag was het 100 jaar geleden dat de Amerikaanse pianist Julius Katchen werd geboren. Wordt beschouwd als een van de grootste pianisten van de vorige eeuw. Maakte als 10-jarige zijn debuut. Speelde al heel jong met de Philadelphia Orchestra, met de New York Philharmonic. En kreeg thuisonderwijs en ging pas later naar de middelbare school. Daarna studeerde hij filosofie, een studie die hij ook afrondde. Hij ging steeds meer concerten geven. En heel vaak was het met muziek van zijn innige vriend die hij nooit gekend heeft, maar toch Johannes Brahms. Maar ook ander repertoire voelde hij zich thuis. In 1959 maakte hij deze prachtige opname van de Rhapsodie op een thema van Paganini van Sergei Rachmaninoff. We laten hem helemaal langskomen. Julius Katchen, solist, en het Londen Symfonieorkest, geleid door Sir Adrian Boult.

Rhapsodie op een thema van Paganini van Sergei Rachmaninoff met lichte toets gespeeld door de Amerikaanse pianist Julius Katchen, 1959. Het Londen Symfonieorkest onder leiding van Adrian Bold. Deze week in de gouden opname Julius Katchen, morgen meer van zijn prachtige spel. In de rubriek Zomerliefde leest Podium elke dag over het liefdesleven van een componist. Deze week het dagboek dat Richard Wagner bijhoudt voor zijn minnares Cosima de Flavigny. Een jaar na hun ontmoeting in 1864 geeft Cosima Richard een notitieblok, boekje. Haar opdracht: schrijf alles op wat je over me denkt, zodat ik dat later kan lezen. 3 jaar later zal Cosima officieel scheiden van Hans van Bülow, de dirigent, haar echtgenoot. En wordt dat opschrijfboekje tamelijk stil. Vandaag het tweede stukje uit het dagboek, Trouble in Paradise. Cosima heeft Richard een brief geschreven waarin ze zegt dat ze jaloers is op Mathilde Meyer, met wie Richard voor Cosima een verhouding onderhield en die hij nog regelmatig schrijft. 18 augustus 1865. Goedemorgen, stout kind. Wat een gemene brief heb je me gisteren geschreven. Die arme Mathilde krijgt het weer eens te verduren. Want volgens jou spreek ik haar allerlei lieve woordjes toe. Mij lijkt het alsof je op een breuk tussen ons aanstuurt. Dat zou ik nou nooit doen. En dat terwijl ik hier ziek lig te zijn. Ik hoop dat je me snel een verstandige brief stuurt, anders is het voorbij. Maar, mijn lieve vrouw, ik heb wel goed geslapen. Morgen nog een stukje uit dit liefdesdagboek voor Cosima. Of je mag het ook een ego-document noemen. Dit is het lied van Wagner, de Engel. Maar misschien dacht hij wel, de Bengel.

0: De Engel, een van de wezendonkliederen van Richard Wagner, hier gezongen door klarinetist Raphaël Sever en pianist Adam Laloum. Morgen verder met dat liefdesleven, de perikelen tussen Richard Wagner en Cosima, zijn maîtresse, zijn geliefde, zijn vriendin, terwijl ze nog getrouwd was met Hans van Bülow. Ja, toestanden. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Boek op tafel, net als gisteren.
1: Ja, van iemand die de Hans Hafmans messenset in huis blijkt.
0: Ja, een raar verhaal is dat, hè?
1: Heel raar verhaal, ja. Maar dit terzijde, Megan van Kessel heeft een nieuwe roman geschreven, Aardige Vrouwen. Interessante titel natuurlijk, weet je, aardige vrouwen. Bestaan aardige vrouwen?
0: Meteen een
1: vraag. Wat voor aardige vrouwen?
0: Het is een titel met meteen een vraagteken erachter in jouw intonatie.
1: Ja. Aardige vrouwen, nou, daar ga ik het zo meteen uitgebreid met erover hebben.
0: Ja, klinkt fascinerend, nu al. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Straks om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
2: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet dat als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig, later breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Op het pad dat we in ons leven afleggen, treffen we allemaal wel eens een reisgenoot van wie we ons achteraf afvragen waarom we zo lang met die persoon zijn opgelopen. En als we het onszelf al niet afvragen, dan doet onze omgeving dat vaak wel. Wat zie je toch in die figuur? Vragen de omstanders na een zoveelste teleurstelling. Of erger. We weten het niet. Meghan van Kessel, mijn gast van vanavond, zet in haar nieuwe roman Aardige Vrouwen de schijnwerper op de vriendschap tussen Dolores en Cindy, die elkaar leren kennen op de middelbare school en die we via de Rietveld Academie, de Kunstacademie, volgen tot ze als volwassenen dan toch eindelijk besluiten de handdoek in de ring te gooien. Maar er is ook iets wat hen bindt en laten we daarop voor nu even focussen in de muziek. Geen duet dus tussen twee aartsrivales, maar tussen twee vriendinnen.

0: Sopraan René Fleming en mezzosopraan Susan Graham zongen het beroemde bloemenduet uit de opera Lakmé van Leo de Liebe. Een duet dat in de jaren 80 bij het grote publiek op de radar kwam dankzij een vrijscène tussen Catherine Deneuve en Susan Sarandon in de vampierfilm The Hunger. Iets met veel wapperende gordijnen, zei Susan Sarandon daar later over. Nou, onder die wapperende gordijnen maakte vampier Deneuve zich meester van het warme bloed waarna ze in haar tegenspeelster dorstte. En dat dan met die lieflijke, verdroomde vriendschapsmuziek van de Liebe eronder. Behoorlijk creepy. Nou, daar moest ik aan denken toen ik de roman Aardige Vrouwen van Meghan van Kessel aan het lezen was. Welkom, Meghan.
1: Dankjewel.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk maar mijn eigen associaties.
1: Goeie associatie, ja.
0: Ja, toch wel? Ja, want wat stond jou voor ogen toen je dacht, ik ga dit verhaal van jouw hoofdpersoon Cindy, we kijken door haar blik,
1: ja,
0: en Dolores opschrijven?
1: Niet een vampierfilm met wapperende gordijnen. Het was eigenlijk ook niet echt de bedoeling dat het een roman zou worden. Ik was boos. Want ik was zwanger en mijn vader lag op sterven. En het was best wel een chaotische periode in mijn leven. En toen had mijn beste vriendin de vriendschap via een WhatsAppje eigenlijk opgezegd. En ja, ik was gewoon boos, dus ik ging schrijven. En ik wilde eigenlijk, de reden waarom ik het ging schrijven was omdat ik wilde weten van, hoe gaat dit nou aflopen? Hoe moet ik hier nou op reageren? Bijna als een soort reactie op dat bericht. Dus ik had niet voor ogen van, ik ga een roman over vriendschap schrijven en ik ga aan iedereen vertellen hoe dat eruit moet zien. Dus dat is meer een soort van, hoe gaat dit ooit eindigen? Daar wil ik naartoe schrijven.
0: Ja, dus als je dat boek af had, dan zou je weten hoe je op je vriendin moest reageren met haar berichtje. En dan, wat zou je haar dan hebben teruggeschreven?
1: Nou ja, eigenlijk kwam ik er gaandeweg achter van, was dit eigenlijk wel een vriendschap? Is het dat ooit wel eens geweest? Omdat ik natuurlijk erg met die woede erin ging. Het waren eerst korte fragmenten. En dat ging al vrij snel bergafwaarts. En toen zei mijn redacteur van, je moet het eerst opbouwen. Wil je het kunnen afbreken? En toen was het eigenlijk het sneuwe moment. De conclusie van, maar er zijn eigenlijk helemaal niet zoveel mooie herinneringen. Of gevoelens van, oh, toen lagen we echt te schaterlachen. Of toen hadden we echt zo'n warm en veilig, soezelig gevoel. En dat moest ik echt een beetje uit andere momenten putten. Dus toen dacht ik van, misschien is het einde, dus het antwoord op die vraag van, waar schrijf ik dan naartoe of hoe eindigt dit, is door gewoon te bedenken, misschien was dit wel helemaal geen vriendschap. En dan is het oké.
0: En kennelijk beleefde zij dat ook al die tijd al zo? Denk je dat?
1: Ik bedoel, ik denk

0: Misschien is het einde, of hè, dus het antwoord op die vraag van waar schrijf ik dan naartoe of hoe eindigt dit, is door gewoon te bedenken, misschien was dit wel helemaal geen vriendschap. En dan is het oké.
1: En kennelijk beleefde zij dat ook al die tijd al zo? Denk je dat?
0: Ik bedoel... Ja, ik denk misschien is dat wel wederzijds. En dat is ook niet erg of zo. Ik denk, net als binnen liefdesrelaties heb je ook verschillende soorten relaties. Je hebt een open relatie en een dat relatie. En binnen vriendschap kan dat misschien ook wel gewoon zo zijn. En heb je misschien toch af en toe de behoefte om bij iemand in te checken van, hè, wat doe jij met je leven? Waar sta jij? En
1: past dat nog bij elkaar?
0: Ja, en kan je ook gewoon een half jaar even niks laten weten. En ik denk op het moment dat je iedere band, hè, als zo'n vriendschap gaat behandelen, dan wordt het ook, je krijgt het ook iets benauwends en iets dat het gaat schuren. En ja, bepaalde verwachtingen. Hè, waarom is dit bij ons zo? En ik zie bij andere mensen dat zij heel leuk samen op vakantie gaan. Ik zeg maar wat. Waarom doen wij dat niet? En ja, misschien is het omdat het iets anders is.
1: Ja, Dolores en Cindy in jouw boek, die leren elkaar kennen op de middelbare school. Dan ben je natuurlijk nog alles helemaal aan het uitzoeken.
0: Ja.
1: Dan weet je ook nog helemaal niet wie je zelf echt bent natuurlijk. En ook niet wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Tenminste, dat weet je natuurlijk wel een beetje. Maar een heleboel dingen, ja, weet je ook pas door ze te ondervinden.
0: Ja, aldoende vormt die vriendschap.
1: Ja, en dan is het ook eigenlijk niet verwonderlijk als je natuurlijk zo'n vriendschap ook nog wel iets van meer dan 20 jaar met je meeneemt. Zo tot aan het moment waarop je inderdaad kinderen begint te krijgen en zo. Mm-hmm. Dat je natuurlijk een paar keer zo uit je korsetje moet klappen, toch?
0: Ja.
1: Want dat wordt dan te klein, net zoals je zeg maar van kledingmaat verandert.
0: Ja, zeker. En hun vriendschap ontstaat natuurlijk ook vanuit een hele grote, ja, bijna heel eenzaam zijn ze allebei. Het is meer een hartsvriendin bij gebrek aan beter. En ik denk dat er heel veel momenten zijn. Ik probeer dat ook in die scènes op te bouwen. Van dit is een moment dat je eruit kan stappen. En dit is een moment dat je, hè, dat het moet stoppen. Maar telkens doen ze dat niet. Omdat ze gewoon, ja, toch belangrijker vinden om samen te zijn dan om eerlijk tegen elkaar te zijn. En omdat ze toch ergens bang zijn voor die, ja, voor die eenzaamheid.
1: Dus het gaat eigenlijk om de angst voor verlies. Dat tekent eigenlijk hun contact.
0: Ja.
1: Veel meer dan dat ze van het contact zelf kunnen genieten.
0: Ja.
1: Ja, dat ligt dan inderdaad zo'n bom daaronder. Dat kun je wel zo voorstellen. Maar je hebt het best wel weerbarstig opgeschreven. Dat vond ik eigenlijk wel grappig daaraan.
0: Ja.
1: Want je serveert dat verhaal niet in hapklare brokken uit. Eigenlijk zet je het een beetje met harde cuts, zoals je in de montage zou zeggen, van een filmpje zet je scènes tegen elkaar aan. En ook hoe zij met elkaar omgaan.
0: Ja,
1: dus als lezer moet je op de een of andere manier je die personen echt wel een beetje zien eigen te maken. Want anders kan je het gewoon soms ook echt helemaal niet volgen.
0: Ja,
1: zijn ze woedend op elkaar. En zo liggen ze het opeens te schaterlachen en zijn ze weer verzoend.
0: Ja. Ja, omdat dat ook een beetje is. Je bent zelf af en toe Dolores, je bent zelf af en toe Cindy. En ik wil ook niet de lezer onderschatten, die harde cuts waar je het over hebt. Ik denk, ja, dat pik je wel vrij snel op. En die weerbarstigheid, dat is niet iets wat ze bewust doen of zo. Ik denk dat ze daar niks aan kunnen doen. Ze spreken gewoon elkaars taal niet. En ze willen heel graag. Maar dus het verhaal speelt zich ook af in een grensgebied. Dus in een stukje Wallonië, midden in Vlaanderen. En daar heb je eigenlijk hetzelfde. Dus die Walen die weigeren Nederlands te spreken. En vice versa. En dat sijpelt eigenlijk een beetje zo erdoorheen. Zal ik maar zeggen, een soort metafoor voor hoe zij ook in elkaar zitten met elkaar. Dus het is niet...
1: Ze zitten op allerlei breukvlakken van verschillende culturen ook. En ook nog een standsverschil, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval een verschil in geld.
0: Ja, verschillende klassen. Ja,
1: Dolores woont op een kasteel. En Cindy woont met haar gescheiden moeder in een bescheiden rijtjeshuis.
0: Ja, in een frietpanmeisje noem ik haar. En het is ook hoe ze worden opgevoed. Dus die moeder van Dolores, die is heel erg bezig met hoe ben je een Parisienne. En, hoe speel je, zal ik maar zeggen, het zo uit dat je populair wordt. En de moeder van Cindy, die zegt juist van, hè, als iemand gemeen doet, dan doe je gewoon alsof je neus bloedt. En dan,
1: Is meer recht toe recht aan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar wat bindt die meisjes dan? Want ze houden het dus toch wel echt vanaf de middelbare school tot in de 30 jaren met elkaar
0: uit. Het alternatief is natuurlijk niet veel soeps. En ik denk dat het ook dat ze allebei heel erg de behoefte hebben om de diepte in te gaan. Dus ze stellen elkaar ook vragen van wat zou jij doen als de wereld vergaat? Of

0: En zij delen natuurlijk ook een bepaalde... ze zijn allebei heel creatief. En ja, en ze zoeken iets in elkaar op wat hun ook verder helpt. Dus dankzij elkaar durft de een ook toch maar naar die kunstacademie te gaan. En ze hebben elkaar daarin een beetje nodig om risico's te durven nemen.
1: En dat is dan misschien toch wel iets positiefs.
0: Ja, dat is het ook.
1: Ja, maar zou je het vriendschap noemen?
0: Nou ja, achteraf dus niet. Persoonlijk niet. In het boek ja, ook niet. Ik denk op het moment dat het onderwerp van een vriendschap wordt, dat het geen vriendschap is.
1: Nee, dan gaat het inderdaad om wat ik net ook al zei. Ja. Eigenlijk meer om de angst.
0: En ik denk op het moment, en dat had ik bijvoorbeeld in mijn persoonlijke leven ook, toen ik een echte vriend kreeg, toen wist ik, dit is vriendschap.
1: En wat was het verschil voor jou?
0: Dat je, ja, dus dat het onderwerp niet vriendschap is binnen die vriendschap. Dus het maar gaat niet erover van.
1: Maar waar zat dat? Waar voelde je?
0: Nou, er is dus bijvoorbeeld in het boek, vrij in het begin, heb ik het over de sluipwesp. Die legt eitjes in de larve en die eet het dan van binnenuit, wordt die dan opgegeten. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat tussen Dolores en Cindy speelt. Het is iets wat je van binnenuit langzaam opvreet. En je kan er heel veel nachten wakker liggen en piekeren en denken, toen zei zij dit en toen zei ik dat en is dat nou erg? En dan ga je dat zo helemaal terug. Spelletjes, machtsdynamiek. Dat was ook best wel lastig, omdat in het echte leven heb je dan bijvoorbeeld, ik ga expres even dat appje niet beantwoorden, maar voor een roman is dat natuurlijk heel saai. Dus daar moest ik allemaal ja, echt acties voor verzinnen, hè, dus gebeurtenissen. En ik denk op het moment dat je een echte vriend hebt, dan slaap je.
1: Ja, dan heb je gewoon geen angst.
0: Ja, dan slaap
1: maar,
0: je
1: maar
0: gewoon.
1: Maar wat ligt daar dan weer onder, dat dit voor die meisjes dus aantrekkelijk is?
0: Nou, misschien is het vanuit een bepaalde verveling. Van laat ik me eens even een potje gaan ergeren. Ze hebben niet zoveel te doen. Ze zoeken extreme emoties op. Ja, en ze leren zichzelf kennen. Door ook de negatieve kanten van zichzelf leer je op die manier kennen. En je ontwikkelt jezelf. Het is zo'n kwetsbare periode dat ja, je wordt helemaal gevormd. En als dat dan, ja, als je dan ook nog eens hetzelfde pad aflegt. En er is, dan kan dat maar gewoon doorgaan. En dat, ja.
1: Ja, dat gebeurt dan dus ook.
0: Ja.
1: Je noemde net het verschil tussen die moeders al.
0: Ja.
1: De moeder van Cindy is nou, recht toe recht aan. Ja. Noem maar net of je neus bloedt. Of eigenlijk een beetje vermijdend dan in die zin. Maar in ieder geval, ze is niet zo geraffineerd als de moeder van Dolores.
0: Ja.
1: Cecile, die actrice is. En op een gegeven moment vindt Dolores haar onder de tafel in haar onderbroek.
0: Ja, Cindy vindt haar. Ja, ja.
1: Cindy vindt haar. Zit ze een sigaretje te roken als Cindy daar dan logeert.
0: Ja.
1: En dan geeft ze haar goede raad over hoe je met mannen en hoe je met vrouwen omgaat. Ik dacht, ik lees dat even voor, want ik vond het een hele leuke scène. Laat me je een goed advies geven, ging de moeder van Dolores verder. Als je later een man hebt, hou je geheimen voor hem. Geef niet alles prijs. Als vrouw moet je jezelf interessant houden. Weet je hoe je dat doet? Nou, je zorgt dat je altijd iets hebt waarmee je onverwacht indruk kunt maken. Iets achter de hand hebt. Doe je dat ook bij jouw man? Vroeg ik. Cecile stak haar sigaret op. Als je bijvoorbeeld iets kunt maken, zei ze, noem eens wat, sushi. Als je weet hoe je sushi maakt, dan vertel je dat niet. En op een dag doe je het gewoon, oké? Goed. En als het om vrouwen gaat, doe je precies het tegenovergestelde. Vrouwen kunnen elkaar uitdagen. Ze zijn intelligent, gewiekst. Als je slim bent, stel je je bescheiden op. Niet opscheppen, niet pochen. Zorg dat je integer overkomt. Een Parisienne is heus wel eerlijk, maar met finesse. Je hoeft niet alles te delen. Maar wel doen alsof je dat doet, alsof je zelfverzekerd bent en eerlijk. Dus je doet alsof je bescheiden bent, maar eigenlijk weet je alles beter, vroeg ik. Ja, kan niet anders. En bij een geliefde moet je van binnen zelfverzekerd zijn en uitstralen dat je hulp nodig hebt. Dat is een onfeilbare wet. Mark my words. Ze nam een trek van haar sigaret, die ze hoog tussen haar vingers vasthield. Dus je moet hoe dan ook zelfverzekerd zijn, vroeg ik. Ja, maar dat ben je natuurlijk niet.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hoe kom je nou? Hoe krijg je dat je pen? Ja, hoe kom je erbij?
0: Ja, ik denk toch, ja, ook heel veel lezen erover. Echt gewoon toch wel. Feminisme, vrouwen onderling wordt weinig over geschreven. En dat vind ik dan toch wel interessant. Dat je merkt dat er dan vanuit een wat oudere generatie, dat het dan zo doorgefluisterd wordt. En dat er toch iets in stand gehouden wordt. En dat dat er ook een beetje voor zorgt hoe zij gewoon compleet tegenovergesteld worden. Dus daarom vond ik die Cécile ook belangrijk. Omdat zij, ik weet niet, zij is daar gewoon een soort van...
1: meester in eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ze geeft geen goed advies.
0: Zeker niet. Nee. Het is echt verschrikkelijk, dat advies.
1: Ja. Maar goed, dat verklaart misschien ook wel iets van Dolores en Cindy. Maar wat heb je uiteindelijk, om terug te komen op het begin... Hè? Was het eigenlijk je woede ook vooral omdat het dan via WhatsApp ging? Dat deze bewuste vriendin
0: het
1: uitmaakte, zeg maar?
0: Kijk, ik had altijd zoiets van... er was altijd wel iets gedoe, gesteggel, een irritatie. Maar je blijft vriendinnen, want er komt een dag dat je elkaar nodig hebt. En dit was zo'n dag dat je elkaar nodig had. En ik vind als een ouder... Het was echt best wel naar. Mijn vader lag op sterven. Het was best wel gruwelijk. En ik had haar nodig. Dus ik weet even de vraag niet meer.
1: Nou ja, via WhatsApp een vriendschap uitmaken is natuurlijk gewoon echt volstrekt not done, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar was dat dan vooral je woede of eigenlijk het feit?
0: Nee, dat ik dacht, dan had ik het net zo goed eerder al kunnen stoppen. Want dat was dus al die tijd de reden dat ik bevriend bleef.
1: Ja.
0: Niet dat, het klinkt niet heel zwart-wit. Dat je er voor elkaar bent als je elkaar nodig hebt.
1: Ja. En wat heb je er teruggeschreven uiteindelijk? Heb je er nog teruggeschreven?
0: Dit boek.
1: Dit boek heb je opgestuurd? Ja.
0: Nee, uiteindelijk kwam zij er wel op terug. En toen heb ik ook gezegd van ja, maar ik heb intussen wel een boek geschreven. En weet niet, ben daar wel... Ik probeerde wel wat van te maken. En zij reageerde er heel sympathiek op. Want zij zei gewoon van ja, kijk, je bent een schrijver. Ga all out, mijn zegen heb je. Okay. En maak er iets fantastisch van. Dus
1: Nou, dan voor onze luisteraars. Ga dat boek lezen. Mega van Kessel.
0: Ja, ga het lezen.
1: Wil je danken voor je komst naar Opium. Aardige vrouwen. Het is uitgekomen bij Nijg en van Ditmar. Meer informatie hierover vind je op onze website. npoklassiek.nl/opium. En van vriendschap met een vrouw wist Johannes Braams ook alles af. Hij trok intensief op met Clara Schumann. Dat is bekend natuurlijk. Maar daarbij scheelde het allicht dat hij zelf een man was. We gaan luisteren naar het eerste deel van zijn pianotrio in A groot.

0: Dat was het eerste deel uit het pianotrio in A groot van Johannes Brahms. Je hoorde trio ETA, bestaande uit Elene Maipariani, viool Nadja Reich, cello en Til Hofman. Piano.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

Dat was Oscar-winnende muziek uit de Italiaanse film Il Postino, de postbode uit 1994. In Bicicletta, zo heet het werkje van de Argentijnse-Italiaanse componist Luis Bacalov. En je hoorde Hector Ulises Passarella op de bandoneon samen met het Orquesta Sinfonietta di Roma onder leiding van Luis Bacalov himself.

Dat was uit de boerenkantaten van Johann Sebastian Bach, de aria Dein Wachstum sei feste. Als het een beetje wil groeien, dan zijn we allemaal blij, vrij vertaald. Die kantate heet Meer Haan en Neue Oberkeet. Wij waren op de redactie enigszins verwonderd wat dat nou kon betekenen. Gelukkig kun je dat op internet vinden. We hebben een nieuwe overheid. Nou, ik had het er niet uitgehaald. Dominik Werner was de bas van dienst en je hoorde hem samen met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Dat was Auf dem Wasser zu singen, een lied oorspronkelijk van Frans Schubert, voor piano bewerkt door Frans Liszt en gespeeld door Rian de Waal. En daarmee zijn we aan het einde van Opium gekomen voor vandaag. Morgen een nieuwe ronde met nieuwe gasten. Ik ga dan praten met Henriette Poelman. Zij is programmeur bij het Noordelijk Filmfestival en ze komt praten over de nieuwe film Kidnapping of a President. Dat is een Finse film. En hij vertelt eigenlijk het waar gebeurde verhaal van de kidnapping van de eerste president van Finland, de heer Stahlberg en zijn vrouw. Nou, dat is een grappige film. Ze gaat er morgen meer over vertellen. Maar nu eerst om 8:00 het zomeravondconcert. Vanavond gepresenteerd door Pieter van Nes. Rechtstreeks vanaf de Zeister Muziekdagen. Vanuit de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Veel plezier daarmee. En bij ons tot 8:00 nog muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
1: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
0: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
5: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Begin deze maand werd ook al een verdachte gearresteerd. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
6: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost me heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
5: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie van tandartsen. Politie en OM gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59, waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
7: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
5: Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. De overwinning kan later in het toernooi nog belangrijk zijn. Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag speelt Oranje nog tegen Japan. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig, dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
15: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit zomeravondconcert. We zijn bij het openingsconcert van de Zeister Muziekdagen hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Protestantse gemeente, ook wel bekend als de Herrenhutters. Een gebouw dat zich bevindt op de pleinen van Slot Zeist, al jaren het kloppend hart van dit festival. Het festival duurt dit jaar van 18 tot en met 29 augustus en heeft als rode draad Kwartet Plus, het strijkkwartet, steeds het vertrekpunt. Maar gedurende het festival worden daar andere instrumenten en andere muzici aan toegevoegd. Kwartetten groeien uit tot quintetten, sextetten en allerlei andere bezettingen. Vanavond is dat plusteken de overigens nog even niet. Het Belcia-kwartet begint juist bij het strijkkwartet in de meest pure vorm. 2 violen, altviool en cello. En dan met 3 keer Beethoven. Artistiek leider van de Zeister Muziekdagen is violist Alexander Pawlowski. Die gaat zo nog wat vertellen. Op de achtergrond hoor je hier nu trouwens Herco Unieke Venema, voorzitter van de Zeister Muziekdagen. Maar we willen je toch ook even meegeven wat er vanavond gespeeld gaat worden. Want vanavond maken we eigenlijk een reis door bijna Beethovens hele leven als componist van strijkkwartetten. Want Ludwig van Beethoven was bepaald geen jonge componist meer toen hij zijn eerste strijkkwartetten schreef. Bijna 30 was hij. Haydn had op die leeftijd al tientallen kwartetten achter zijn naam staan. Mozart ook al een hele reeks. Maar Beethoven wachtte. En vanavond begrijp je misschien ook wel waarom. Want het strijkkwartet was rond 1800 zo'n beetje het genre waarin een componist zich het minste kon verstoppen. 4 instrumenten, 4 individuele stemmen, geen orkest om je achter te verschuilen. En bovendien lagen die kwartetten van Haydn en Mozart er al. Toch een behoorlijk intimiderende erfenis. Nou, vanavond horen we dus hoe Beethoven daarmee omging in 3 etappes. Eerst de jonge Beethoven van rond 1800, die in zijn opus 18 nog nadrukkelijk aansluiting zoekt bij Haydn en Mozart, maar ondertussen al voortdurend aan de grenzen van die klassieke taal morrelt. Dan springen we 10 jaar vooruit naar opus 95, het Quartetto Serioso, een kort, fel en geconcentreerd stuk. En na de pauze maken we nog een sprong van 15 jaar naar 1825. Beethoven is dan vrijwel volledig doof. Schrijft muziek die nauwelijks nog lijkt te beantwoorden aan wat zijn tijdgenoten van een strijkkwartet verwachten. 3 kwartetten dus, allemaal van Beethoven. Maar bijna 3 verschillende muzikale werelden. En wordt allemaal verzorgd door het Belcia-kwartet. Bestaat inmiddels meer dan 30 jaar. Behoort al lange tijd tot de internationale top van de kwartetwereld. Ensemble is genoemd naar eerste violiste Corina Belcia, geboren in Roemenië. Naast haar zit tegenwoordig de Koreaans-Australische violiste Soo-Yong Kang, Christophe Korzelski uit Polen, altviool en de Franse Antoine Lederlin cello. Ja, die huidige bezetting is wat gewijzigd sinds het begin, maar toch behoorlijk internationaal geworden. En Beethoven is voor dit kwartet toch bepaald geen incidentele ontmoeting. Het Belcia-kwartet heeft alle 16 strijkkwartetten gespeeld en opgenomen. En hun complete Beethoven-cyclus werd bovendien in het Wiener Concerthaus gefilmd. En dat is bij deze muziek ook wel relevant, want een Beethoven-kwartet staat eigenlijk nooit helemaal op zichzelf. Zeker bij een programma als vanavond hoor je voortdurend verbanden. Hoe bepaalde ideeën die in dat relatief jonge opus 18 nog binnen klassieke proporties blijven, later worden samengeperst, uitvergroot of volledig uit elkaar worden getrokken. En we horen nu op de achtergrond artistiek leider van de Zeister Muziekdagen, Alexander Pawlowski. Zelf ook violist, zal ik zelf spelen tijdens dit festival. En hij geeft nog een kleine toelichting. Ik wil nog wat vertellen over het eerste stuk van vanavond. Dat is het strijkkwartet nummer 2 van Beethoven, opus 18 nummer 2. Beethoven was zoals gezegd bijna 30 toen hij zich echt aan het strijkkwartet waagde. En dat had dus te maken met die 2 enorme voorbeelden. Mozart en vooral eigenlijk Joseph Haydn. Beethoven die had bij Haydn gestudeerd, kende diens kwartetten uitstekend en hij wist dus precies aan welke traditie hij zich hier waagde. Maar de aanleiding kwam van vorst Franz Joseph Maximilian Lobkowitz, een van de rijkste en belangrijkste muziekmecenassen van Wenen. Hij bestelde 6 strijkkwartetten bij Beethoven. En dat werden die 6 strijkkwartetten opus 18. En luister vooral eens in dit stuk naar de eerste seconden van dit kwartet. En je zou bijna denken, nou, die Beethoven die gedraagt zich gewoon keurig. Eerste viool die een elegante beweging maakt. Bijna alsof iemand zijn hoed afneemt en een buiging maakt. En vandaar ook eigenlijk die bijnaam die later aan dit kwartet bleef hangen. Het complimentierkwartet. Oftewel het complimentenkwartet. Dat klinkt galant, hoffelijk. 18e eeuws, zou je kunnen zeggen. Alsof Beethoven bij binnenkomst eerst heel beleefd zijn voorgangers Haydn en Mozart begroet. Maar het aardige is toch dat hij zich vervolgens steeds minder netjes gedraagt. Want achter die elegante buitenkant zitten al allerlei kleine verstoringen. Motiefjes die worden uit elkaar gehaald. Stemmen beginnen elkaar tegen te spreken. Er vallen onverwachte stiltes. En in doorwerking van het eerste deel wordt een klein gepunteerd ritme zelfs als een soort fuga door alle vier de instrumenten gestuurd. En die hoffelijke conversatie die begint dan toch behoorlijk ingewikkeld te worden. Ja, en dat is misschien een mooie manier om naar dit hele kwartet te luisteren. Beethoven die spreekt nog de taal van de 18e eeuw. Maar je hoort hem voortdurend ontdekken wat hij daar allemaal mee kan doen. Ja, het tweede deel is daar eigenlijk wel een prachtig voorbeeld van. Het begint eigenlijk als een volkomen geloofwaardig adagio cantabile. Letterlijk een langzaam deel dat moet zingen. De eerste viool krijgt een lange lyrische melodie en de andere instrumenten begeleiden. Maar midden in die serene muziek gebeurt opeens iets geks. Het tempo schiet omhoog. De vier muzici beginnen met een nerveus, bijna mechanisch motiefje. Alsof iemand tijdens een plechtige aria plotseling een grap maakt. Ja, en daarna keert toch doodleuk weer dat langzame adagio terug. Dat is toch heel typisch voor Beethoven. Niet alleen een mooie melodie schrijven, maar spelen met onze verwachting van wat zo'n langzaam deel eigenlijk hoort te zijn. En het is toch een van de plekken waar ineens onmiskenbaar Beethoven door die keurige Haydniaanse buitenkant heen breekt. En daarna hebben we nog het scherzo en de finale. Het derde deel, dat heet geen menuet, zoals bij Haydn eigenlijk gebruikelijk was, maar een scherzo. Dat woord dat betekent letterlijk zoiets als grap, scherts eigenlijk, hè. Bij Haydn kon een menuet toch al behoorlijk geestig worden. Maar Beethoven die maakt van dat scherzo uiteindelijk een heel eigen genre. Snel, hoekig, vol accenten en verrassingen. En daarna volgt nog een razendsnelle finale. Allegro molto quasi presto. Zeer snel, bijna presto. Laten we nog even meeluisteren naar violist Alexander Pavlovsky, artistiek leider van de Zeister Muziekdagen, voordat zo dadelijk het Belcha kwartet op het podium verschijnt.
16: And when the final harmony fades into acoustic of this beautiful hall, the music does not end. It returns to the silence. It is transformed. That unique collective quality of all of us, this hundred of us taking breath together with the musicians in total stillness, this is where the magic of live performance is truly lives. Let's enjoy the silence for a moment. Also, I would like to mention that none of this magic would be possible without the backbone of our festival, our extraordinary volunteers. For nearly 4 decades, your dedication, your warm hospitality, your tireless support behind the scenes have kept the pulse of Zeist Music Days beating strongly. I believe that all our guest musicians feel this the moment they arrive to the festival, and I believe that all of you, our dear audience, you also feel this every concert. Our volunteers are the heart of this festival, and I send all of you my deepest gratitude. Thank you. Let us step out of the everyday busy and noisy world, settle into the silence, and let the music speak. I'm sure that the days ahead be filled with vibrant conversations, deep listening, and unforgettable moments. Thank you so much. Let's welcome the members of the Belcea Quartet. Enjoy the evening and our festival. Enjoy.

samen stil zijn, samen luisteren naar de muziek. Ja, dat is alleen mogelijk als het publiek er ook is. En een festival zonder steun van het publiek en ook de vrijwilligers hier was niet mogelijk geweest. Terechte dankwoorden die hij hier uitsprak. En ik hoor op de achtergrond, achter de kerkdeuren, de strijkers van het Belgia Quartet stemmen. En nu applaudisseren de pakweg 400 mensen ongeveer hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente voor de opkomst van deze vier muzici die hier de opening verzorgen van de Zeister Muziekdagen 2026. Het Belgia Quartet met als eerste het strijkkwartet Opus 18 nummer 2 van Ludwig van Beethoven.

Applaus voor het tweede strijkkwartet, opus 18 van Ludwig van Beethoven, door het Belcha kwartet. Prachtig geconcentreerd spel, beleefd en beheerst, waar de muziek dat vraagt en knisperend en fel, waar de muziek die ruimte geeft. En de vier muzici laten dan vooral klinken alsof het allemaal kinderlijk eenvoudig is. Ja, maak je toch maar af en toe mee hoor. Veel getalenteerde strijkkwartetten kunnen deze muziek mooi spelen, maar als je zo ver boven de materie staat als dit Belcha kwartet, dan gaat de muziek echt leven als een zelfstandig ademend wezen. Corinna Belcha, Soyong Kang, violen, Christophe Korzelski, altviool en Antoine Lederelin, cello. Een Weense recensent schreef trouwens over dit opus nummer dat je deze kwartetten vaak moest horen en dan vooral heel goed gespeeld voordat je ze echt begon te begrijpen. Achteraf is het bijna grappig, want dit tweede kwartet dat geldt tegenwoordig toch juist als een van de meest toegankelijke strijkkwartetten van Beethoven. Maar rond 1800 hoorde men kennelijk al, hier gebeurt toch iets nieuws. En 10 jaar later is die beleefde jonge Beethoven bijna onherkenbaar geworden. We komen dan bij zijn 11e strijkkwartet, opus 95. Dat ontstond in de tweede helft van 1810. Beethoven die gaf het zelf de aanduiding Quartetto Serioso. Dat is geen bijnaam die een uitgever er later bij heeft verzonnen. Die woorden die staan in Beethovens eigen manuscript. En nou, volgens mij al vanaf de eerste mate begrijp je waarom dat is. Niet zo'n buiging of elegante begroeting zoals zojuist, maar de vier strijkers die vallen gezamenlijk forte de muziek binnen. En een paar maanden later lijkt het eerste idee alweer voorbij. Het hele kwartet dat duurt ook nog geen 20 minuten. Het is uitzonderlijk compact voor Beethoven. Alles lijkt samengeperst. De melodieën, de contrasten, de dynamiek, zelfs de vorm. Het is alsof Beethoven van dat vorige kwartet nog alle tijd had om met vier mensen een gesprek te voeren. Terwijl hier de tijd dringt en ieder woord dringend is. En ook de toonsoort die helpt daarin mee. F klein. Dus bij Beethoven betekent dat vaak al een wereld van grote spanning. Ik denk bijvoorbeeld aan de Appassionata pianosonate. En het eerste deel van dit stuk is voortdurend onrustig. Muzikale ideeën worden niet rustig aangekondigd en ontwikkeld. Ze botsen tegen elkaar aan. En zelfs het derde deel, normaal gesproken de plek voor een scherzo, krijgt hier dan de aanduiding Allegro assai vivace, ma serioso. Zeer levendig, maar serieus. En zelfs dat wat normaal gesproken scherts zou moeten zijn, is hier toch serieus. 1810, het jaar van het ontstaan, dat was geen rustig moment in Beethovens leven. Wenen had kort daarvoor de Franse bezetting en de oorlog van 1809 meegemaakt. Beethoven had tijdens de beschieting van Wenen naar verluid geprobeerd zijn toch al beschadigde gehoor te beschermen tegen het kanongebulder. En ook persoonlijk zat hij in een moeilijke periode. En dan is het ook nog in F klein. Beethoven was ongelukkig. Het lijkt er niet meer langer op dat hij probeert te bewijzen dat hij het klassieke kwartet beheerst. Hij gebruikt het voor iets veel extremers. Een eigen persoonlijke boodschap. En hier applaus weer voor het Belcha kwartet. Dat nog eventjes de iPads goed zet bij de volgende muziek die ze gaan spelen. En de stoelen weer netjes neerzet. 4 leden van het Belcha kwartet nu voor het Quartetto Serioso. 11e strijkkwartet van Beethoven, opus 95. Hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

0: applaus hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist voor het Belcha Quartet. Een bijzonder einde is het toch ook altijd, na alle pathos en spanning in dit zo'n 20 minuten durende Quartetto Serioso van Beethoven. Ineens die uitbundige sprint naar de finish in majeur, alsof Beethoven naar een emotioneel betoog dan zegt, viel eigenlijk allemaal best wel mee. Maar het Belcha Quartet brengt dat met verve hier op de tweede halte van een driedelige reis door Beethovens leven. Heerlijke openingsavond van de Zeister muziekdagen. En het Belcha Quartet doet toch waar iedereen hier in de verder helemaal volle kerkzaal voor gekomen is. Namelijk bewijzen dat ze die hele wereld van Beethovens strijkkwartetten toch als geen ander beheersen. Ze komen nog een keer op voor het applaus van het publiek hier voor de pauze in ontvangst te nemen. Het Belcha Quartet dus. En ook via de radio ben je er live bij hier in dit zomeravondconcert. Maar als je nu niet in de gelegenheid bent, op mpoklassiek.nl/zomeravondconcert is dit hele concert ook na afloop nog terug te luisteren.
1: Het Zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En als je Beethoven's 16 strijkkwartetten heel grof indeelt, dan krijg je drie groepen. De zes vroege kwartetten, nog duidelijk in die traditie van Haydn en Mozart. Daarna de zogenoemde middelkwartetten, de drie Razumovsky-kwartetten en dit Quartetto Serioso. En dan is er een lange stilte, want daarna schrijft hij ongeveer 14 jaar lang geen nieuw strijkkwartet. Pas helemaal aan het einde van zijn leven keert hij weer terug naar het genre, schrijft er dan meteen 5. En die late kwartetten zijn een wereld op zichzelf. Voor Beethovens tijdgenoten waren ze soms nauwelijks te bevatten. En 2 eeuwen later klinken sommige passages nog altijd merkwaardig modern. Maar dat horen we straks na de pauze. En tijdens de pauze van het concert kunnen we nog luisteren naar een paar delen van het Nonet van Louis Spohr. Dat is ook mooi als context voor de tijd waarin deze muziek van Beethoven ontstond. Want dit Nonet valt qua ontstaan precies tussen dit Quartetto Serioso en die late strijkkwartetten van Beethoven. Je hoort het ensemble Wien-Berlin.

Het ensemble Wien Berlin met de eerste twee delen van het Nonet van Louis Spoor. Hier in de pauze van dit concert van de Zeist Muziekdagen. Ja, de koffie is op, de bel heeft geklonken. Iedereen zoekt hier in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist zijn zitplaats weer op. Voor het volgende deel van het openingsconcert van de Zeist Muziekdagen. Met het Belcha Quartet en een Beethoven drieluik. En we zijn nu in 1825. De Beethoven die dit 15e strijkkwartet schrijft is dan 54 jaar. Hij is vrijwel volledig doof. En de componist die ooit als virtuoos pianist door Wenen trok, die leeft muzikaal inmiddels grotendeels in een wereld die hij zelf fysiek niet meer kan horen. En toch begint juist in zijn laatste levensjaren nog een enorme creatieve explosie. En de aanleiding daarvan kwam ditmaal van een Russische edelman, prins Nikolai Galitsin. En die vroeg Beethoven om 3 nieuwe strijkkwartetten. Opus 132 werd het tweede van die zogenaamde Galitsin-kwartetten. Ontstond begin 1825 tot juli van dat jaar. Maar tijdens het componeren werd Beethoven ernstig ziek. Hij kampte al langer met zijn gezondheid, maar deze keer waren de maag- en darmproblemen zo ernstig dat hij het werk zelfs moest onderbreken. En toen hij zich beter begon te voelen, verwerkte hij die ervaring rechtstreeks in dit kwartet. En daardoor staat midden in dit opus 132 een van de merkwaardigste en ook meest aangrijpende langzame delen die Beethoven ooit schreef. Hij gaf het zelf een titel: Heilige Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der Lydischen Tonart. Een heilig danklied van een herstellende aan de Godheid in de Lydische toonsoort. Dat derde deel dat duurt op zichzelf al bijna zo lang als het complete Quartetto Serioso dat we voor de pauze hoorden. Het is letterlijk het hart van het kwartet. En die Lydische toonaard, ja, dat is ook niet zomaar iets. Dat is een oude kerktoonsoort die een beetje vreemd klinkt voor onze majeur-mineur oren. Maar die het stuk een soort tijdloosheid moest geven. En daar staat er daarna nog ook: neue Kraft fühlend. Het dankgezang dat blijft niet voortdurend in die verstilde wereld. Tot 2 keer toe komt er ineens beweging. En Beethoven die schrijft daarbij: neue Kraft fühlend. Nieuwe kracht voelend. Het tempo wordt sneller. De muziek komt in D groot. Een hele open toonsoort. Ineens zijn er sprongen, versieringen, trillers, beweging. Je kunt bijna lichamelijk horen hoe iemand na een lange ziekte voorzichtig weer overeind krabbelt. En daarna keert dat langzame danklied terug. En dan daarna weer neue Kraft fühlend, nu nog levendiger. En uiteindelijk nog 1 keer dat prachtige koraal. Dus die vorm is heel eenvoudig te volgen. Langzaam, snel, langzaam, snel, langzaam. 3 dankliederen met daartussen 2 momenten waarop de levenskracht weer terugkeert. En dan heb je ook nog die andere delen. Het draait niet alleen om dat derde deel natuurlijk, dat grote strijkkwartet. Aan het begin van het eerste deel klinkt bijvoorbeeld een klein motief van 4 noten. Ja, een klein motief op zichzelf is het nauwelijks een melodie te noemen. Het is een muzikale kiemcel. En dat materiaal laat Beethoven voortdurend terugkomen, transformeren. Het is heel geraffineerd en ook echt kenmerkend voor de late Beethoven. Kenmerkend omdat aan de ene kant zijn vormen steeds vreemder en ook vrijer worden. En aan de andere kant kan hij ook enorme delen muziek bouwen uit toch verbazingwekkend weinig materiaal. 4 noten. Alsof hij er niet meer nodig heeft, maar steeds dieper in die paar noten probeert door te dringen. Ja, en na dat enorme derde deel zou je bijna denken dat het kwartet voorbij kan zijn. Maar Beethoven doet iets anders. Het vierde deel begint namelijk met een mars, alla marcia, assai vivace. En dan staan we ineens weer met beide benen op de grond. En na die bijna tijdloze dankzang klinkt er nu ritme, beweging, klinkt de buitenwereld ook. Maar ook die mars die houdt niet stand. Hij wordt onderbroken en leidt uiteindelijk rechtstreeks naar de finale. Allegro appassionato, hartstochtelijke muziek. Het hoofdthema daarvan had Beethoven aanvankelijk in gedachten voor de instrumentale finale van zijn 9e symfonie. Maar uiteindelijk kreeg die symfonie natuurlijk iets totaal anders. De ode aan die Freude. En het idee dat hij daarvoor dus niet gebruikte, vond uiteindelijk een plek in dit strijkkwartet. En daardoor eindigt opus 132 niet in die verstilling van dat dankgezang, maar eindigt het in beweging. Nou, het wachten is nog op het Belcha-kwartet, dat hier zo dit prachtige,
lange strijkkwartet, het duurt drie kwartier ongeveer, komt spelen. Ja, die late strijkkwartetten worden vaak voorgesteld alsof Beethoven muziek schreef die niemand in zijn tijd begreep. Ja, dat is een beetje simplistisch. Ze waren moeilijk, dat is zeker waar. Muzici moesten enorm hard werken om ze speelbaar te krijgen. Reacties liepen ook wel uiteen. Maar Opus 132 werd in 1825 uitgevoerd door het strijkkwartet rond Ignaz Schuppanzigh, beroemde violist die al in 1800 een hele belangrijke rol had gespeeld in die vroege strijkkwartetten van Beethoven. Het is een mooie historische cirkel. Want bij dat eerste kwartet van vanavond stond Schuppanzigh aan het begin van een nieuwe professionele kwartetcultuur. En een kwartier later is hij er nog steeds en speelde hij deze volstrekt andere late Beethoven. Beethoven was tevreden trouwens met de ontvangst. En zijn publiek bij een van de gelegenheden trakteerde die zelfs nog op een improvisatie aan de piano. Dat is toch ook wel opmerkelijk om even bij stil te staan als je bedenkt dat Beethoven inmiddels volledig doof was. Maar ja, nog wel een improvisatie uit zijn mouwen schudden voor een publiek, ja, dat hoorde wat hij zelf niet meer kon horen. Ja, voor het Beltja kwartet is Beethoven een van de centrale componisten uit het repertoire. Het ensemble nam alle kwartetten op, voerde ook een complete cyclus uit als concertproject. En deze avond doen ze dat in het klein, in een drieluik van de vroege Beethoven naar Beethovens middenperiode en nu de late Beethoven. Het strijkkwartet, opus 132. Het 15e strijkkwartet hier in het openingsconcert van de Zeister Muziekdagen. Het applaus is hier voor het Beltja kwartet dat de muziek klaarzet op de lessenaars. En we maken ons op voor een lange reis door de complexe binnenwereld van Ludwig van Beethoven. Het 15e strijkkwartet. Hier live gespeeld in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

0: Adembenemend hoor. Deze muziek van Beethoven. Dit 15e strijkkwartet. Maar dan moet je dat ook nog wel eventjes zo weten te vertolken. Golfje naar de hand lijkt het. Naar de acht handen van het Belcha kwartet. Nou, dat doen ze toch echt prachtig hoor. Vooral dat heilige dankgezang. Het derde deel uit het 15e strijkkwartet. Dat zal nog lang blijven doorzinderen. En ook het publiek ontwaakte opeens vol enthousiasme uit de trance waar deze muzici de zaal in wisten te brengen. Horen aan het eind ook net de regenbui erbij komen. Dat is een prachtig beeld, een prachtig geluid hier in de zaal. Het concert waar we drie strijkkwartetten hebben gehoord. Drie stations in Beethovens leven. En tussen het eerste en het laatste kwartet ligt maar ongeveer een kwart eeuw. En waar dat eerste kwartet nog min of meer als een beleefd gesprek tussen vier mensen klonk, is dit toch echt muziek waarin ze samen iets proberen te zeggen waar gewone taal niet toereikend voor is. Corina Belcha, Soo-Yong Kang viool, Christophe Korzelski altviool en Antoine Lederlin cello. Samen het Belcha kwartet. We nemen hier het applaus in ontvangst van het publiek in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Hier bij het openingsconcert van de Zeister Muziekdagen. Festival dat nog duurt tot en met zaterdag 29 augustus. Ik zou zeggen, kijk vooral ook even op de website www.zeistermuziekdagen.nl voor de rest van de programmering. Het publiek, ik schat inderdaad zo'n 400 man, blijft enthousiast klappen. En hoopt dat het kwartet nog een keer terugkeert. Zo te horen en te zien doen ze dat ook. Het Belcha kwartet. Met drie prachtige strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. In dit openingsconcert van de Zeister Muziekdagen. Het kwartet gaat weer af. Ze hebben de vraag of het publiek nog door blijft klappen en wenst voor meer. Een enkeling wel, maar zo te horen gaan wij gewoon dit concert afronden. En dat wil zeggen dat wij morgen weer een zomeravondconcert hebben. Dan opname van het Bregenz Festival met de Wiener Symphoniker onder leiding van Dalia Stasewska. Inmiddels is het bijna 10:30. Dus ik wil zeggen, we gaan gauw naar Hilversum. Daar waar Anne-Maartje Lemerijs staat te popelen om te beginnen met Passaggio Late Night. Heel veel plezier daarbij. Ik wens je nog een hele mooie avond. En heel graag tot een volgende keer. Terug naar Hilversum. Tot ziens vanuit Zeist. Dag.
1: NPO Klassiek. NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik ben weer terug van een paar weken Achterhoek. Dat was heerlijk. Mijn moeder huurt daar al 32 jaar elke zomer een klein boerderijtje. En daar komt en gaat dan de hele familie wanneer we willen en kunnen. Een vertrouwde plek dus voor ons allemaal. En inmiddels heeft mijn oudste broertje ook 3 kinderen. En ik vind het heerlijk om hen dan ook een paar dagen mee te maken. En te zien dat zij net zo van de boerderij en de omgeving genieten als wij. En als wij ook als kinderen al deden. En er is veel veranderd. De boerderij is niet meer in bedrijf en de buurtboerderijen ook niet meer. Dus er worden geen koeien meer naar de stal gedreven. We helpen niet met hooien en we kunnen niet meer achter op de tractor springen. Maar er is ook nog heel veel hetzelfde. Elke dag een worteltje naar het paard brengen. Wandelen door de beek. IJs eten bij de boerderij aan het eind van de zandweg. En na het eten in pyjama nog een rondje fietsen om reeën te kijken. Er was eigenlijk maar 1 echte grote teleurstelling. Een paar dagen voor vertrek stuurde mijn neefje van 3 me al een voiceberichtje met het dringende verzoek om marshmallows mee te nemen. Ik ben de vuurmeester in onze familie, dus hij wist haarfijn dat hij bij mij moest zijn. Maar het was te droog. Er kon geen vuur gemaakt worden. Het was zo droog dat de spechten klonken alsof ze Michael Gordon's Timber aan het spelen waren als ze op hun bomen klopten. Moet je maar eens opzoeken, dat stuk. En van het thuisfront kwam ook het bericht dat de veerpont niet meer voer vanwege de lage waterstand. Nou, op een korte marshmallow-huil-woede-uitbarsting na was het een heerlijke vakantie. En vrijdagavond reed ik naar huis, het voor mij inmiddels ook vertrouwde rivierenland in. Daar was het aanzienlijk groener dan in het oosten, maar ik schrok toch van het lage water. De lek spreidde ineens stranden en oevers ten toon die voorheen niet hadden bestaan. En toen kwam de regen. Ik kan niet ontkennen dat de kat en ik enigszins treurig uit het raam zaten te staren gisteren. Maar we dachten natuurlijk ook, wat fijn voor de plantjes en voor de rivieren. En voor de mensen die van een kampvuurtje houden. Dus vanavond een onverholen ode aan de regen.

Jardin sous la pluie, tuinen in de regen uit Debussy's Estampes door Alain Planet. En ik blijf sowieso al hersenkippenvel krijgen van deze muziek. Want hoe is Debussy toch in staat om een regenbui zo duidelijk, zo beeldend en bewegend en suizend en druppelend naar 88 stijve toetsen te vertalen? Maar dat is niet het enige dat mijn hersenen kietelt in deze muziek. Er zit namelijk een citaat uit een Frans kinderliedje in. En dat komt dan op een paar plekken terug. Dat liedje heet Nous n'irons plus au bois. We zullen niet meer naar het bos gaan. En ik kon het natuurlijk niet laten om heel even voor je te schetsen waar je dat melodietje dan bijvoorbeeld terug hoort. Dus hier is een heel kort muzikaal voorbeeldje. Eerst de melodie van dat volksliedje.

En dan nu Debussy. Hoor je hem? En zo zit deze melodie dus een paar keer in Debussy's tuinen in de regen. Maar hij weet het zo goed te verstoppen tussen de druppels in de blaadjes dat je het haast niet hoort. Zelfs niet als je het liedje goed kent. Oké, ik ben alweer veel te lang van stof, dus snel door naar muziek. Flow My Tears, John Dowland.

John Dowlands, Flow My Tears. En als de situatie nou zo geweest was dat wij allemaal bij onze geboorte een stem hadden mogen kiezen, dan had ik geloof ik die van Renaud Delecq gekozen. Wat een bas. En dan te bedenken dat hij eerst piano heeft gestudeerd en daarna pas is gaan zingen. En dat deed hij hier samen met countertenor Dominique Vies. En ze werden begeleid door luitist Eric Belloc. Prachtige renaissance muziek waarin de regen vloeit in de vorm van tranen.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en voor de vrijplaat ben ik uiteraard weer bij het thema van vanavond gebleven. Dus regen. En dat was niet moeilijk, want dit liedje behoort tot mijn favorieten. De meningen over deze componist zijn verdeeld, maar ik heb een groot zwak voor hem. Ook voor de muziek die hij schreef voor de hitfilm Amélie. Ja, ik heb het over Jan Tiersen. En na Amélie scoorde hij nog maar één andere film, Goodbye Lenin. Daarna was hij de filmindustrie helemaal zat. Hij zei er zelf over: dan heb je weer een of andere regisseur die zegt, ik wil dat het oranje klinkt en dat maakt me helemaal gek. Maar hij is zeker niet gestopt met muziek maken daarna. Hij maakt nu vooral, ja, toch wel een beetje intense elektronische muziek. Maar ook 25 jaar geleden, in de tijd dat Amélie uitkwam, schreef hij al prachtige chansonachtige liedjes. En mijn lievelings is Parapluie. Nou, mijn Frans is helaas nog altijd niet zo denderend. Dus ik heb het uit puur eigen belang vertaald met behulp van Google Translate. Want die tekst is minstens zo lief en mooi als het liedje zelf. Dus daar gaan we. Het regende hard op de grote weg. Ze liep daar zonder paraplu. Ik had er wel een, gestolen van een vriend, diezelfde ochtend nog. Ik schoot haar te hulp, bood haar beschutting. Ik depte het water van haar gezicht. Met een zachte stem zei ze, ja. Een klein hoekje van een paraplu, voor een hoekje paradijs. Ze leek op een engel. Een klein hoekje paradijs, voor een hoekje paraplu. Ik had zeker geen spijt. Onderweg was het vertrouwd om samen het lied te horen dat de regen zong op het dak van mijn paraplu. Ik had de regen wel eindeloos willen zien vallen, om haar bij me te houden. 40 dagen, 40 nachten. Een klein hoekje van een paraplu, voor een hoekje paradijs. Ze leek op een engel. Een klein hoekje paradijs, voor een hoekje paraplu. Ik had zeker geen spijt. Maar dwaas genoeg, zelfs in een storm, leidden de wegen naar andere landen. Al snel vormde die van haar een barrière aan de horizon van mijn waanzin. Ze moest me verlaten. Nadat ze me hartelijk had bedankt, zag ik haar zo klein opgewekt vertrekken naar mijn vergetelheid. Een klein hoekje van een paraplu, voor een hoekje paradijs. Ze leek op een engel. Een klein hoekje paradijs, voor een hoekje paraplu. Ik had zeker geen spijt.

Ja, en hier kan ik dus echt eindeloos naar luisteren. Jan Tiersen en Natasha Renier zongen Le Parapluie. En er gaat ook weinig boven de romantiek van samen onder een paraplu, arm in arm, luisteren naar het getik boven je hoofd. Ik had vroeger een buurmeisje en wij liepen elke avond tientallen rondjes door de wijk. Toen waren we een jaar of 11, 12, ook als het regende. En dan dus onder een paraplu. Heel gezellig was dat. Ik heb nu trouwens een hele mooie paraplu. Ik denk wel de mooiste die ik ooit gehad heb, met muzieknootjes. Die ligt altijd in mijn auto. En een tijdje terug werd mijn ruitje ingetikt. En ik denk dat die paraplu het duurste was dat ik in mijn auto had liggen. Maar die hadden ze niet meegenomen. Overigens ook mijn imposante cd-collectie en mijn zakpartituur van Webern's Kammersymfonie niet. Maar hè, dat moeten ze lekker zelf weten. Goed, wij gaan weer door naar andere vormen van regen. De fonteinen van Rome van Ottorini Respighi.

Twee van de vier Romeinse fonteinen van Respighi waren dat, door Orchestra Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly. En Respighi werd in 1879 geboren in Bologna, maar verhuisde begin 20e eeuw naar Rome om daar compositieles te geven. En hij stierf jong, 56 was hij pas. En zijn vrouw Elsa was zangeres en overigens ook oud-student van Respighi. Zij overleefde hem met maar liefst bijna 60 jaar. In 1996 stierf zij pas en zij heeft zich haar hele leven onafgelaten ingezet voor het bekendmaken van de muziek van haar man. En dat vind ik ontroerend. En van de fonteinen gaan we terug naar het water dat echt uit de hemel valt. Rain van Mariam Giraud.

0: De Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van orgelsensatie Anna Lapwood. Ze zongen Rain van Mariam Giraud. Tijd voor een brief van Beethoven. En ik moet even schakelen, want de vorige keer dat ik hier zat, waren we net begonnen aan Mozart. En nu zijn we dus alweer in Beethoven aanbeland. Maar ik val met mijn neus in de boter, want we krijgen te maken met een zeer verbolgen Beethoven hier. Met verven vertolkt door acteur Leopold Witte.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Meutling, zomer 1819. Meneer, de moeder mag geen contact hebben met Karl. Gebeurt dat toch, dan zullen er juridische stappen volgen. Vervult u uw plicht als leraar en maakt u mijn neef duidelijk dat hij dank verschuldigd is aan mij, die al meer dan 5 weken op een brief van hem wacht. Wat een manier om mij te behandelen. Het is gewoon barbaars. Uw trouwe Ludwig van Beethoven, enig voogd van mijn neef Karl van Beethoven. Meutling, augustus 1819. Zojuist heb ik een brief van Karl ontvangen. Geen spoor van hartelijkheid kan ik erin ontdekken. Hij zegt niet eens dat hij me graag wil zien of spreken. Nou, hij zal me ook niet meer zien, dat monsterlijke joch, zolang ik leef niet meer. En dan te bedenken dat die verdorven moeder, die hem dit soort gedrag heeft bijgebracht, achter mijn rug opnieuw van alles aan het bekonkelen is met het hoofd van de school. Als de moeder Karl wil bezoeken, hetgeen tot het uiterste beperkt moet blijven, dient ze vooraf dag en tijdstip aan te geven. Je mag medelijden met me hebben dat ik zoveel offers heb moeten brengen voor dit gespuis. Karl hoeft me niet meer te schrijven. Ik wil niets meer met hem te maken hebben. Nooit meer. Betaal voor hem. En verder zoekt hij het maar uit.

Na twee boze brieven van Beethoven hoorden we pianist Igor Levit met het eerste deel uit Beethovens hamerklaviersonate. En die sonate past natuurlijk heerlijk bij de verbolgen toon uit die brieven. We schieten even een eeuwtje vooruit in de tijd en we keren terug naar de componist die deze Passaggio Late Night ook opende, Debussy. We hoorden als opening zijn magische Jardin sous la pluie, maar dat is niet de enige regenbui die hij verklankte. Het laatste deel uit zijn Six épigraphes antiques heet Pour remercier la pluie au matin, om de ochtendregen te bedanken. Origineel geschreven voor piano quatre mains, maar door de Nederlandse componist Rudolf Escher schitterend bewerkt voor orkest. En dat wordt dan weer fijn gedirigeerd door Ed Spanjaard, die hier het Radiokamerorkest onder zijn hoede heeft. En ik draai ze gewoon lekker alle zes. De

Het laatste deel uit zijn Six Epigraphes Antiques heet Pour remercier la pluie au matin, om de ochtendregen te bedanken. Origineel geschreven voor piano quatre mains, maar door de Nederlandse componist Rudolf Escher schitterend bewerkt voor orkest. En dat wordt dan weer fijn gedirigeerd door Ed Spanjaard, die hier het Radiokamerorkest onder zijn hoede heeft. En ik draai ze gewoon lekker alle zes. De Six Epigraphes Antiques van Claude Debussy in een bewerking van Rudolf Escher.

0: De Six Épigraphes Antiques van Claude Debussy, origineel geschreven voor piano quatre mains en hier prachtig georchestreerd door Rudolf Escher. En dat laatste deel was dus een bedankje aan de ochtendregen.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 18 augustus 2026, 11:58. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan vandaag, maar ik weet wel dat het vandaag precies 66 jaar geleden is dat de allereerste anticonceptiepil op de markt werd gebracht. En wij luisteren vanavond naar muziek over de regen, dus daar gaan we lekker mee verder. Summer Shower van Kristen Taylor Holmes.

Summer Shower van Kristen Taylor Holmes. En ik neem mijn eerdere wens terug. Als ik bij mijn geboorte een stem had mogen kiezen, dan had ik gekozen voor de Jason Waldo 6. Die hoorde je hier onder leiding van Owen Park. Tijd voor poëzie en uiteraard schotel ik je een gedicht over de regen voor. En ook die keuze was helemaal niet moeilijk, want dit gedicht van Ingmar Heitse spat van het blad. Regen, ik heb al je boeken. Ik las ze stuk. Ik citeer ze in het weerbericht. Ik lees ze voor aan kinderen in rubberlaarzen. Ik val erop terug als mijn bestaan op pauze staat. Je sloot me op, soms weken achter elkaar, in lekkende tenten en houten vakantiehuisjes. Je maakte kringen op de vijver en de grote speurtocht viel in het water. Ik denk wel dat ik van je hou, regen, omdat je nu al zo lang valt en niemand raapt je op. Het stormt vandaag. Zojuist veranderde je mijn geschminkte dochters in doorgelopen clowns. Ze huilden. Ze begrijpen nog niet wat voor geschenk je bent geweest. De avond dat hun moeder maar bleef slapen, toen jij viel en viel en viel. Tot na de laatste trein.

Regen, een liefdesgedicht voor de regen van Ingmar Heitse. En je hoorde tikkend op de achtergrond Pizzicato van Esther Apitele door Amsterdam Viola Quartet. En in een uitzending over regen kan de befaamde regeldruppen prelude van Chopin natuurlijk niet ontbreken. Dus hier is Justin Taylor op een echte pleyel piano uit de tijd van Chopin.

De regendruppelprelude van Frédéric Chopin, gespeeld door Justin Taylor op een Pleyel piano dus. En deze prelude is ook opgedragen aan Camille Pleyel, familie van de Franse pianobouwer. En in Chopin's boek heet deze prelude gewoon nummer 15. De mooie naam regendruppelprelude is hem later pas gegeven, omdat veel luisteraars de regen in deze muziek hoorden. De volgende componist gaf zijn stuk gewoon glashelder de titel Rain Coming.

Rain Coming van Toru Takemitsu door London Sinfonietta onder leiding van Oliver Knussen en met Sebastian Bell op dwarsfluit. En daarmee komen we aan het eind van deze regenachtige avond. Ik ben blij er weer te zijn. Ik dank jou hartelijk voor je luisterend oor. En ik stuur je de nacht in met een metamorfose van Philip Glass, gespeeld door Lavinia Meyer. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker. Of waakzacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 19 augustus. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane, de ander is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben. Ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.